zwaar gewond geraakt nadat hij van een rotswand in het water van een voormalige steengroeve is gesprongen. Omdat de groeve moeilijk bereikbaar is, moest een gespecialiseerd team hem evacueren uit het water. Hij werd ook naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de lokale burgemeester ligt de steengroeve op privéterrein en is zwemmen er verboden, maar toch komen er veel mensen zwemmen en van de rotsen springen. Maar door de diepte, het koude water en ook obstakels onder water is dat bijzonder gevaarlijk daar. De klimaatverandering maakt de kans op bodemdroogte in ons land fors groter. Dat blijkt uit een studie van World Weather Attribution. De weersomstandigheden van het afgelopen halfjaar komen slechts één keer in de 15 jaar voor en zijn ongeveer 11 keer zo waarschijnlijk geworden als gevolg van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Het gebrek aan regen is niet rechtstreeks toe te schrijven aan de klimaatverandering, maar de hitte wel. En door die hoge temperaturen verdampt het vocht in de bodem veel sneller. De hittegolven en droogte zorgen voor het verlies van oogsten, natuurbranden en historisch lage rivierpeilen. Ook vannacht heeft het Amerikaanse leger nieuwe aanvallen uitgevoerd op doelwitten in Iran. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Het is al de 12e nacht op rij dat er Amerikaanse aanvallen zijn. Er zouden explosies geweest zijn in de stad Bushehr aan de Persische Golf. Maar ook Iran valt nog altijd doelen aan in het Midden-Oosten. In Kuwait werden vannacht Iraanse drones onderschept en is de luchtafweer ook actief. Het weer nog, vannacht tot wolken, hier en daar kans op wat lichte regen. Minimaal in Vlaanderen rond 14 graden. In de Ardennen kan het nog wat frisser zijn vannacht, minimaal daar rond 7 graden. De dag begint straks grijs, maar uiteindelijk krijgen we wel zon en wolken en ook maxima tot 24 graden. Ik wens je nog een rustige nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbiezen. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durme, Il Giardino d'Amore en Klank Collective. Ontdek het volledige programma op intramurosfestival.be.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de provincie Henegouwen is een jongeman gisteravond zwaar gewond geraakt nadat hij van een rotswand in het water van een voormalige steengroeve is gesprongen. Omdat de groeve moeilijk bereikbaar is, moest een gespecialiseerd team hem evacueren uit het water. Daarna werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de lokale burgemeester ligt de steengroeve op privéterrein en is zwemmen er zeker verboden. Maar toch komen veel mensen zwemmen en van de rotsen springen. Door de diepte, het koude water en ook door obstakels onder water is dat bijzonder gevaarlijk op die plek. Gaza heropbouwen zou op dit moment iets meer dan 70 miljard dollar kosten. Dat blijkt uit een rapport van de NGO Oxfam. Daarvoor werd onder andere gekeken naar de kosten van de heropbouw na de vorige Israëlische oorlogen in Gaza. Elke heropbouw werd toen ook altijd weer vernietigd door een nieuwe oorlog. Volgens de VN, de EU en de Wereldbank heeft Gaza in totaal 57,9 miljard dollar aan schade en economische verliezen geleden. Oxfam wijst daarnaast ook op de menselijke tol in Palestina. Het rapport documenteert hoe Israël ook zeer veel culturele en sociale zaken heeft vernietigd die niet kunnen worden opgenomen in een schadebeoordeling. Het parlement in Nicaragua in Midden-Amerika zal volgende maand definitief stemmen om de volgende verkiezingen af te schaffen. President Ortega had de voorbije dagen al aangekondigd de democratie af te zullen schaffen. Antonio Guterres, de topman van de Verenigde Naties, zegt bezorgd te zijn en roept de leiders in Nicaragua op om de beslissing nog om te keren. Ze hebben de plicht burgers te beschermen en hen de kans te geven te stemmen bij democratische verkiezingen, zei zijn woordvoerder gisteravond.
1: The Secretary-General recalls that authorities have responsibility to uphold human rights and ensure that all citizens can participate freely and safely in public life, including by exercising their right to vote in elections.
0: Al jaren wordt de oppositie in Nicaragua monddood gemaakt en worden oppositieleden opgesloten of zijn ze gevlucht naar het buitenland. Er waren de voorbije jaren ook straatprotesten, maar die werden vaak hardhandig de kop ingedrukt. En er zijn ook al een hele tijd meldingen van schendingen van de mensenrechten in het land. Het weer dan nog. Vannacht wolken met hier en daar ook kans op wat lichte regen. Minimaal in Vlaanderen rond 14 graden. In Ardennen een stukje frisser. Minimaal daar rond 7 graden. De dag begint straks grijs. Later krijgen we dan zon en wolken. En maximaal tot 24 graden. Fijne nacht nog. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: M&M Live.

Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisteren een natuurbrand die al ongeveer 1400 hectare in de as heeft gelegd. 700 mensen hebben hun woning moeten verlaten en ook op een camping moesten 3000 mensen geëvacueerd worden. De brand is ontstaan in de gemeente Saumont in de buurt van Bordeaux en verspreidde zich volgens de brandweer enorm snel. De oorzaak is mogelijk een incident met een reinigingsmachine. Zo'n 500 brandweermannen bestrijden de brand en er worden 150 brandweerwagens ingezet. De klimaatverandering maakt de kans op bodemdroogte in ons land fors groter. Dat blijkt uit een studie van World Weather Attribution. De weeromstandigheden van het afgelopen half jaar komen slechts één keer in de 15 jaar voor en zijn ongeveer 11 keer zo waarschijnlijk geworden als gevolg van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Het gebrek aan regen is niet rechtstreeks toe te schrijven aan de klimaatverandering, maar de hitte wel. En door die hoge temperaturen verdampt het vocht in de bodem veel sneller. De hittegolven en de droogte zorgen dan voor het verlies van oogsten, natuurbranden en ook historisch lage rivierpeilen. Saoedi-Arabië mag van de Amerikaanse president Trump werken aan een nucleair programma voor civiele doeleinden, zoals energie. De VS hebben daarover een akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. Dat akkoord is omstreden, omdat er wordt gevreesd dat Saoedi-Arabië op termijn ook uranium zou kunnen verrijken voor kernwapens. En dat zou dan weer kunnen zorgen voor een kernwapenwedloop in het Midden-Oosten. Maar volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het gebied van nucleaire veiligheid en non-proliferatie. Vannacht nog wat wolken, hier en daar ook kans op wat lichte regen. Minima rond 14 graden. In de Ardennen een stukje frisser nog, daar minima rond 7 graden. En straks krijgen we een grijs begin van de dag. Later wel zon en wolken afwisselend. En maximaal tot 24 graden. Fijne nacht of ochtend nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: the official sound of summer.
1: Eminem.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 5:00, goedemorgen VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. De Saoedi's zullen daardoor een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerlijke doeleinden, zoals het opwekken van energie. De deal is omstreden. Volgens Amerikaanse media zal Saoedi-Arabië op termijn ook uranium kunnen verrijken om kernwapens te maken. Maar volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het gebied van nucleaire veiligheid. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen intussen dat ze twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben aangevallen. Die zouden de zeeblokkade hebben geschonden die begin deze week door de Houthis zelf is opgezet tegen Saoedi-Arabië. De rebellengroep wordt gesteund door Iran. Door de blokkade zijn nu al 9 schepen niet door de straat van Bab el-Mandeb aan de Rode Zee kunnen varen. Dat is een zeestraat die net als de straat van Hormuz belangrijk is voor de olie-export. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken uit onvrede met het personeelstekort. Gisteren zaten de vakbonden samen met de Brusselse minister-president Boris Dillies en die stelde voor om versneld 40 brandweerlui aan te nemen. Maar dat is te weinig, zegt Yves de Vogelare van de Christelijke Vakbond.
1: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
0: Minister-president Dillies betreurt de situatie en roept op om de dialoog voor te zetten. De burgemeester van Oostende, Jean Crombé, is er niet over te spreken dat de Vlaamse regels voor zwemmen in open water zijn versoepeld. Vanaf volgend jaar mag je overal zwemmen, tenzij er een uitdrukkelijk verbod geldt. Maar dat zal de hulpdiensten nog zwaarder belasten, zegt Crombé.
2: Wat hij eigenlijk aankondigt is heel onveilig, omdat mensen absoluut niet in staat zijn blijkbaar om zelf te weten waar dat ze veilig kunnen zwemmen, op welke manier. En de minister heeft de indruk dat ze vanaf nu overal mogen zwemmen. Maar we hebben een zee, we hebben een haven, we hebben sluizen, dus dat is eigenlijk onverantwoord.
0: Crombé is alvast van plan om zwemmen in de plassen in Oostende te verbieden. En voor zwemmen in zee blijft de bestaande regeling, waarbij je bijvoorbeeld niet mag zwemmen in onbewaakte zones. Het weer dan nog. De dag begint grijs en hier en daar kan het wat regenen. In de namiddag duikt de zon op. Temperaturen tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, nachtweersteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Dat doen ze omdat ze boos zijn over het personeelstekort. Gisteren zaten de vakbonden samen met de Brusselse minister-president Boris Tillies en die stelde voor om snel 40 brandweerlui aan te nemen. Maar dat is te weinig, zegt de Christelijke Vakbond.
4: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Zolang er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
3: De Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. De Saoedi's zullen daardoor een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerlijke doeleinden, zoals bijvoorbeeld het opwekken van energie. Op de deal komt veel kritiek. Volgens Amerikaanse media zal Saoedi-Arabië daardoor ook mogelijk uranium kunnen verrijken om kernwapens te maken. Maar volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het gebied van nucleaire veiligheid. En met 56.000 waren ze de fans van de Puerto Ricaanse superster Bad Bunny gisteravond in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Bad Bunny beëindigde bij ons zijn wereldtournee. Voor de een is hij nog een onbekende zanger, voor de fans is hij intussen een fenomeen. Zij genoten dan ook van het optreden.
5: It was beautiful, perfect, a beautiful show.
6: It was amazing.
7: Het was echt superleuk, ja. We zijn zelf half Mexicaans, dus het was echt zo die Latijns-Amerikaanse cultuur, dat is echt, ja, wat wij kennen, hè. Dus dat is super top.
8: Prachtig om te zien hoe dat gewoon zo'n heel stadium gewoon in één keer met elkaar kan connecteren.
7: Ja, en plots allemaal Spaans kan spreken.
3: Vandaag eerst wolken en ook wat regen. Daarna klaart het op met zon en 24 graden. Morgen ook eerst grijs met daarna opklaringen en tot 26 graden.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
1: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavloven.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 €. Aldi, altijd slim.
1: Mannekes,
2: Bompie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allegas.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Grijp de Swissense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swissense.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Manutan.
6: Bestel op manutan.be.
8: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: M&M,
9: come on!
10: The official sound of summer.
9: M&M.

0: brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Dat doen ze omdat ze boos zijn over het personeelstekort. Gisteren zaten de vakbonden samen met de Brusselse minister-president Boris Delies en die stelde voor om nog snel extra 40 extra brandweerlui aan te nemen. Maar dat is te weinig, zegt de Christelijke Vakbond.
1: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
0: De burgemeester van Oostende, John Crombé, is niet blij met de nieuwe regels over zwemmen in open water. Vanaf volgend jaar mag je volgens de nieuwe regels overal zwemmen, tenzij er een uitdrukkelijk verbod is. Maar volgens Crombé zal dat de hulpdiensten nog zwaarder belasten.
2: Wat hij eigenlijk aankondigt is heel onveilig, omdat mensen absoluut niet in staat zijn blijkbaar om zelf te weten waar dat ze veilig kunnen zwemmen, op welke manier. En de minister heeft de indruk dat ze vanaf nu overal mogen zwemmen. Maar we hebben een zee, we hebben een haven, we hebben sluizen, dus dat is eigenlijk onverantwoord.
0: In de provincie Henegouwen is een jongen uit de provincie Antwerpen gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij van een rots in het water van een oude steengroeve sprong om te zwemmen. Een speciaal reddingsteam moest hem uit het water halen omdat de steengroeve moeilijk bereikbaar is. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een lokale burgemeester is zwemmen in de steengroeve verboden, maar doen veel mensen het toch, ook al is dat erg gevaarlijk. De Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. De Saoedi's zullen daardoor een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerlijke doeleinden, zoals bijvoorbeeld het opwekken van energie. Op de deal komt veel kritiek. Volgens Amerikaanse media zal Saoedi-Arabië daardoor ook mogelijk uranium kunnen verrijken om kernwapens te maken. Maar volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het gebied van nucleaire veiligheid. En met 56.000 waren ze gisteren. De fans van de Puerto Ricaanse superster Bad Bunny in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Bad Bunny beëindigde bij ons zijn wereldtournee.
3: It was beautiful, perfect. A beautiful show. It was amazing.
4: Het was echt superleuk, ja. We zijn zelf half Mexicaans, dus het was echt zo die Latijns-Amerikaanse cultuur. Dat is echt, ja, wat wij kennen, hè. Dus dat was super top.
5: Prachtig om te zien hoe dat gewoon zo'n heel stadion gewoon in één keer met elkaar kan connecteren.
4: Ja, dat allemaal Spaans kan spreken.
0: Vandaag eerst wolken en ook wat regen. Daarna klaart het op met zon en 24 graden. Morgen ook eerst grijs met daarna opklaringen en tot 26 graden.
6: Op de E40 richting binnenland is in Jabbeke door een obstakel één rijstrook dicht voor het verkeer dat van de A10 vanuit Oostende komt. Het verkeer vertraagt ook op de E40 naar Brussel voorbij Berchem. Door een ongeval zijn de rechter- en middenrijstrook versperd. En op de buitering rond Brussel is in Jette de weg weer vrij.
7: Uitverkocht.
8: Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.
7: M&M live op Tomorrowland.
8: Tomorrowland, how you feeling? Volg

begonnen is half gewonnen. Dus ik stel voor dat we vandaag beginnen met Another Talk to You. Dat is pas de dag goed beginnen. The official sound of summer.

met Talk To You en plots is jouw bed uitkomen 10 keer makkelijker. Ja, met zo'n beat gaat dat toch bijna vanzelf. De toon van de dag is bij deze gezet op deze 23 juli 2026. Goedemorgen! Ja, het is echt middenzomer. Er zijn zoveel goede vooruitzichten. We hebben nog maar net een vrije dag gehad en het weekend voelt alweer zo dichtbij op deze donderdagochtend. Het tweede weekend van Tomorrowland gaat van start gaan. Vanaf morgen 1 uur 's middags hoor je M&M ook live van op de Magische Festival Wij in Boom. Dus dat goed vooruitzicht is ook al heel dichtbij. En misschien is jouw verlof ook dichtbij. Misschien kan je al niet meer wachten om op vakantie te vertrekken, om je valiezen te pakken en gewoon te gaan. Dat is de zomer. Alle leuke dingen, allemaal tegelijk. Soms ook een beetje werken, hoort erbij. Uit je bed geraken, nu eerst en vooral je ogen open krijgen, dat zijn de prioriteiten van deze ochtend. En toen ik mijn ogen open deed vandaag, was ik nog helemaal in mijn droom van vannacht, want ik heb gedroomd over 6 zwarte kittens die plots in mijn tuin waren verschenen en ik had die allemaal geadopteerd. Het was een fantastische droom. I loved it. Ik heb al een zwarte kat, dus het is volgens mij gewoon mijn black cat obsessed onderbewustzijn dat die droom in gang heeft gezet. Maar wat heb jij gedroomd vannacht? Ik heb gedroomd over 6 zwarte kittens. Ik moet misschien eens opzoeken wat dat betekent. Ik ga dat doen als ik dit dingetje heb afgepresenteerd. Dan ga ik even opzoeken wat dat betekent over 6 zwarte kittens dromen en ondertussen mag jij mij vertellen wat jij hebt gedroomd deze nacht. Let me know, app van M&M.

mit Nice to Meet You. Ik heb gedroomd over zwarte kittens vannacht. En blijkbaar, ik heb dat net opgezocht, symboliseren zwarte kittens onschuld en puurheid. En worden ze gezien als een boodschap van je onderbewustzijn om je veilig te houden en je te helpen groeien en de juiste beslissingen te helpen maken. Amai, dat vind ik nu echt heel mooi. Het was sowieso al een keitoffe droom. Dromen over kittens, love it. 6 kittens die dan ook nog eens spawnen in je tuin. Ik heb die dan geadopteerd. Het was fantastisch. Lisa, Monique, laat weten in de app van M&M. Goedemorgen, Alexandra. Ik weet niet meer wat ik heb gedroomd. Maar ik heb wel lekker geslapen, dat hoor ik graag. Dan is er ook nog Louise Willems, 16 jaar uit Heist op den Berg stuurt. Ik heb gedroomd dat de zomervakantie al gedaan was en dat ik terug naar school moest. Ik ben heel blij om wakker te zijn. Oh, wat een nachtmerrie. Nee, het is nog maar 23 juli. De zomervakantie is nog lang niet gedaan. No stress. Sarah Goossens, 21 jaar uit Poederlee, stuurt. Ik heb echt een nachtmerrie gehad. Plots waren het terug examens en moest ik een examen gaan maken waar ik helemaal niet voor gestudeerd had. En natuurlijk wist ik dan niks. Verschrikkelijk. Maar al die nachtmerries. Heftig. Ik had dat ook al vroeger echt heel vaak in de zomervakantie nog wakker schieten in het zweet en denk van, oh my god, dat wiskunde-examen. En dan beseffen, ja, dat is een maand geleden. Rustig, chill, op het gemak. Lucas Jacobs uit Tendermonde laat nog weten, ik heb gedroomd dat al mijn tanden zijn uitgevallen, want ik heb een belangrijke dag op het werk vandaag en het was best een stressvolle nacht. Dat is ook een terugkerende droom. Zo, al je tanden die uitvallen. Ik heb dat ook al regelmatig gedroomd. Ik denk waarschijnlijk jij ook. Ja, voilà. Ik hoop dat de dag gewoon betere dingen brengt dan al die nachtmerries. No worries. De zomer is nog niet gedaan. Jouw dag gaat goed komen, Lucas. En het komt allemaal goed. Ik ben er voor jou om te zorgen voor de goede sfeer in de ochtend. Met nu Jennifer Lopez en David Guetta. Save me tonight.

0: Er is iemand jarig vandaag.
1: Vijf mensen eigenlijk samen, die vieren een bijzondere Sweet 16. Zometeen in Popdate.
2: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte gaat diep.
3: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
4: Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
5: Met onder meer Brechtje Ieding en Jano met een J.
6: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
2: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
5: Nu op VRT Max.
7: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Deze zondag extra open.
9: Hey, zin in een nieuwe keuken?
10: Drie nieuwe

0: girlfriend was wrong like me.
1: Wrong.
0: Don't you wish your girlfriend was fun like me? Big fan.
2: Zometeen ga ik samen met jou teruggaan naar 23 juli 2010. Eerst 23 juli 2011, exact 15 jaar geleden.
3: M&M.
4: Update.
2: Vijftien jaar geleden overleed deze legende Amy Winehouse. Haar muziek leeft wel keihard verder. Op Spotify heeft ze nog elke maand 21 miljoen luisteraars. Komt natuurlijk door hits zoals deze Valerie, die je net hoorde, Back to Black, Tears Dry on Their Own en You Know I'm No Good. En die laatste werd eerder deze maand toch in een nieuw jasje gestoken door The Rolling Stones. Als ode naar haar en haar muziek. Dus belangrijke datum om even bij stil te staan, toch wel, vind ik. Biopics zijn weer helemaal in. We hebben net die van Michael Jackson gehad. Vorig jaar nog die van Bob Dylan, gespeeld door Timothy Chalamet. En de biopic Bohemian Rhapsody over Freddie Mercury. En nu komt er dus ook nog eentje bij van een legende in de rapwereld. En dat is Snoop Dogg. Na 5 jaar speculaties is het nu eindelijk bevestigd. Er komt een biopic over Snoop Dogg. Hij gaat er zelf aan meewerken achter de schermen. Dus het zal wel een zeer accurate versie worden van zijn leven. Want dat gebeurt natuurlijk niet altijd dat... de persoon in kwestie ook meewerkt achter de schermen. Nu gaat dat wel gebeuren. Maar welk deel van zijn carrière in de film gaat zitten, dat is nog niet zo duidelijk. Dat gaan we wel in de nabije of verdere toekomst te weten komen. Wat we wel al weten, is wie Snoop Dogg gaat mogen spelen. En dat is Jonathan Davis. Ken je misschien al als Pope uit de serie Outer Banks? Zou kunnen. Ik vind het op zich wel een goede keuze. En er is ook een Sweet 16 die we vandaag vieren. Die van... One Direction. Op 23 juli 2010 is de band gevormd tijdens het televisieprogramma The X Factor in Engeland. Ze deden daar allemaal apart mee aan het programma en zijn door jurylid Nicole Scherzinger vooral samengezet. Zij pakte toch de eerste stappen om hem samen te zetten. En ze zag echt meteen dat het een topband ging zijn. En little did she know wat voor geschiedenis ze zou schrijven op dat moment. De eerste keer dat ze samen zongen, stonden ze in een tuin, een soort van terrasachtige toestand met de jury in tuinzeteltjes. Hun haar in echt van die typische teens blessen gelegd. Ze zagen er echt uit als baby's. Dat is crazy als je dat ziet op video. En dat klonk zo.

0: One Direction met What Makes You Beautiful. Hey, goedemorgen Armin, wat zijn de hoofdpunten in het nieuws?
1: De brandweer in Brussel staakt vandaag gewoon voort. Ze zijn boos over het personeelstekort en willen dat de Brusselse regering meer doet om dat op te lossen. Er komt kritiek op de nieuwe regels rond zwemmen in open water. Dat mag vanaf volgend jaar overal. Maar volgens sommige burgemeesters is dat niet veilig. En de VS heeft een nucleaire deal met Saoedi-Arabië. Maar er komt veel kritiek. Er wordt gevreesd dat ze op die manier ook kernwapens kunnen maken. Meer over dit nieuws hoor je trouwens straks om 8 uur of vind je terug in de app van 14 Nieuws.
0: Goedemorgen Sabine, hoe wordt het weer?
2: Goedemorgen. Vandaag is het eerst overwegend grijs en hier en daar kan er wat gedruppel zijn. Na de middag blijft het grotendeels droog en krijgen we ook meer opklaringen. Bij maxima van 19 tot 24 graden, bij een matige noorden tot noordwestenwind.
0: Alright, de zon is dus nog opkomst. Op de E40 van Leuven naar Brussel vertraagt het verkeer voorbij Bertum na een ongeval. Dus wees voorzichtig daar.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: M&M. Alexandra Gazzina.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen...

deze zong en nog op Rock Werchter door Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar voor mij voelt het echt aan als een heel trage ochtend. Zo op het gemak op gang komen, met een dik wolkendek buiten, weten dat de zon eraan komt, maar pas in de namiddag, dat heeft Sabine ons net verteld. Nu is de vraag, wil jij die slow morning vibes omarmen met een rustige song? Bijvoorbeeld Bruno Mars, The Lazy Song.

in en rol. Dat kan eigenlijk perfect het motto van de zomer zijn. Dagenlang niks doen en alles tegelijk lezen. Liggen in de tuin, koffietjes drinken, gewoon genieten van het mooie leven. Of heb jij meer hyperactiviteit nodig in de ochtend met spring.

niet wat ik zou kiezen. De vibe van Bruno Mars sprak mij super hard aan. Ik dacht, yes, de Lazy Song. Dat is exact hoe deze dag voelt. Maar dan hoorde ik Spring. En dat is... Ja, it tickles something inside of me. Die kan ik toch ook zomaar niet laten liggen. Dus ik ga de keuze gewoon bij jou laten. Ik denk niet dat ik de goede persoon ben om de keuze te maken. Ik ga ze gewoon allebei draaien, denk ik dan. Maar wie wil jij horen? Bruno Mars of Spring? Rustig wakker worden met onze Bruno. Of keihard gaan met Spring? Laat maar weten in de app van M&M. En dan tover ik uit de M&M-computer. Whatever you desire. M&M. M&M.

0: Er heerst toch wel een zeer overtuigende unanimiteit in de app van M&M. Een hele goede morgen, Axel Boompitte, 22 jaar uit Wielsbeke.
1: Goedemorgen.
0: Hey, ik hoor enthousiasme en goesting in de dag. Dat hoor ik graag. Axel, wil jij liever een rustige ochtend of volle bak gaan?
1: Nee, volle bak, ga maar, spring.
0: Oké, dat is genoteerd. Ik hoorde dat eigenlijk gewoon al aan jouw goedemorgen. Leg eens uit, waarvoor heb jij al die energie nodig? Waarom spring?
1: Ja, om voor te werken, UPIA.
0: Wat ben je aan het doen?
1: Ja, we zijn warmtepompen aan het plaatsen in appartementen.
0: Oh, en neem mij eens mee in de setting. Sta je dan nu zo op een werf? Of is dat met collega's, zonder collega's? Is dat al een appartement dat af is?
1: We zitten op nieuwe appartementjes en werf met mijn jongere broer Aaron Boompitte, de vakantiejopper van dienst.
0: Ah, goed. Je hebt nog hulp meegenomen. Ik hoor die daar roepen in de achtergrond. Oké, goed. En als jouw broer, want je viel even weg, ik verstond dat niet.
1: Ja, dat is inderdaad mijn jongere broer.
0: Oké, goed. En hoe oud is die?
1: Hoe zei? 19.
0: En is die ook fan van springen of is die totaal niet mee met de hype? Want ja, dat is zo misschien een andere generatie.
1: Oh, die net fan van alles, de ambiance.
0: Ja, de goede dingen. Axel, als ik spring nu ga opzetten, dat lied duurt 3 minuten en 11 seconden. Wat gaat er daar gebeuren op dat nieuwe appartement voor die 3 minuten en 11 seconden?
1: We zullen waarschijnlijk al de buurt een keer goed wakker maken en een beetje aanbatteren. Ja, dat zal prijs zijn.
0: Ziet dat appartement er nog staat, hè? Dan, na deze show?
1: Net gepast.
0: Dat belooft. Geniet ervan, het radio luidt. Enjoy. Goedemorgen.
1: Jippa. Tot ziens.

En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan.

0: Purple Disco Machine met Substitution.
1: M&M. The official sound of summer.
0: Inge Wilms uit de Senderloos stuurt. Goedemorgen, Alexandra. Na 10 dagen zalig verlof te hebben gehad aan het zeetje, is mijn verlof gedaan en nu ben ik volop aan het werk met mijn lieve collega's. Maar met M&M op de achtergrond gaat het vlot. Ah, ik ben zeer blij om dat te horen. Succes daar. Als je nog maar net je ogen opentrekt en nog moet starten aan je dag. Goedemorgen. Juste is erbij om je uit bed te trekken met haar nieuwste M&M Big Hit. Just a little.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M. Dit is deze week

0: vanavond op VRT1.
1: Die is hier misschien 2 minuten bezig bij ons op het bureau en die gaat hier dan een keer heel de boel overnemen of wat.
0: Op VRT1 strijdt iedereen voor de promotie in Eyecatchers. Op VRT Canvas in Force of Nature moeten dieren het extreme weer overleven. En op VRT Max vecht een beruchte juwelendief voor haar dochter in de serie Joan. Tot vanavond.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen.

0: zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Goedemorgen, het is 8 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Met Armin de Meijt.
4: De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Dat doen ze omdat ze boos zijn over het personeelstekort. Gisteren zaten de vakbonden samen met de Brusselse minister-president Boris Delies en die stelde voor om snel 40 brandweerlui extra aan te nemen. Maar dat is te weinig, zegt de christelijke vakbond.
5: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
4: Sommige burgemeesters maken zich zorgen over de nieuwe regels over zwemmen in open water. Vanaf volgend jaar mag je volgens de nieuwe regels overal zwemmen, tenzij er een uitdrukkelijk verbod is. Wim Dries, de voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, zegt dat er nog veel overleg nodig is.
6: Langs de andere kant lijkt het mij ook heel erg belangrijk om aan te geven dat ook de burger, degene die wil zwemmen, ook natuurlijk een verantwoordelijkheid heeft. En men kan niet alleen naar de overheid kijken om te zeggen ja, het kan of het kan niet. Wij gaan geen redders voorzien op die plaatsen waar eventueel wel gezwommen kan worden. Dus het blijft een grote verantwoordelijkheid, ook bij de personen die gaan zwemmen. Dat is vanzelfsprekend.
4: De Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. De Saoedi's zullen daardoor een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerlijke doeleinden, zoals het opwekken van energie. Op de deal komt veel kritiek. Saoedi-Arabië zal ook uranium kunnen verrijken en dat maakt het makkelijker om kernwapens te maken. Maar volgens de VS zijn er genoeg veiligheidsgaranties. Een nieuwe natuurbrand in Frankrijk heeft al 2000 hectare verwoest in de buurt van Bordeaux. 12.000 mensen zijn geëvacueerd uit de regio, onder meer 6 campings en een terrein voor naturisten. De brand zou ontstaan zijn bij een incident met een reinigingsmachine op een bosweg en verspreidde zich razendsnel. In Frankrijk zijn dit jaar in totaal al 44.000 hectare natuur vernield door branden. En een model van OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft een bedrijf gehackt. Het model was een veiligheidstest aan het uitvoeren in een gesloten systeem toen het plots uit zichzelf besloot op het bedrijf te hacken om aan gevoelige informatie te geraken. Zo'n uitbraak is nog nooit gemeld, zegt ethisch hacker Inti de Keukenleire.
7: Telkens als die grote AI-bedrijven nieuwe modellen lanceren, dan willen ze die gaan testen. En een van die testen is hoe goed kan ons model gaan hacken. Maar er zat eigenlijk een klein foutje in en die heeft dan gezegd van wacht eens, ik krijg hier een soort van toets. De beste manier om dit te gaan doen is om hier dat andere bedrijf te gaan hacken.
4: Vandaag eerst wolken en ook wat regen. Daarna klaart het op met zon en 24 graden. Morgen ook eerst grijs met daarna opklaringen en tot 26 graden.
2: Op de E40 van Brussel naar Leuven verspert een defect voertuig de afrit naar het parkeerterrein in Everberg. M&M. Benito Antonio Martínez Ocasio stal gisteren alle harten in Brussel. Straks een recap en hij gaat ook kennismaken met nog een andere

met My Universe. Goedemorgen. Er is een nieuwe internetsensatie. Een internetsensatie waar ik jou maar al te graag alles over vertel. Want het is echt heel cute nieuws. Eerder dit jaar hadden we aapje Punch. Heel de wereld was verliefd op dat aapje dat gepest werd in een zoo in Japan. En nu is het internet verliefd op Jimothy. Je zou denken dat het een samenvoegsel is van Justin Bieber en Timothée Chalamet. Maar nee, het is een piepkleine wasbeer met het short spine syndrome. Dus het wasbeertje heeft eigenlijk een tekort ruggengraat, waardoor hij er extra schattig uitziet. Hij heeft niet echt een nek. Zijn rug is veel korter dan van andere wasberen, wat ik trouwens super zielig vind. Maar hij ziet er wel gelukkig uit en dat is het allerbelangrijkste. Je moet hem maar eens opzoeken als je hem nog niet kent. Jimothy. Op Google is er zelfs al een animatie van Jimothy die over je scherm loopt. Ik vind dat altijd leuk als Google zo'n speciale dingen doet. Bij Haaland was dat ook bijvoorbeeld enkele weken terug, toen Haaland een internetsensatie was. Maar blijkbaar is Jimothy dus wel perfect gezond en gelukkig en hij loopt rond in de Amerikaanse staat Seattle, mocht je toevallig in de buurt zijn en hem willen leren kennen. Dan even van Seattle naar Boom in ons land. Ja, daar is Tomorrowland zich helemaal druk aan het klaarmaken voor weekend 2. Maar het is daar niet stil geweest op het festivalterrein deze dagen. Want zoals elk jaar zijn tussen de 2 weekends alle buren die rond het festivalterrein wonen welkom voor een buurtfeest. Ik vind dat echt super vet. Want Tomorrowland kan natuurlijk voor heel wat geluidsoverlast zorgen voor de buren die dan misschien wat kunnen klagen enzovoort. Daar zitten ook soms oudere mensen bij. En daar heeft Tomorrowland dus een oplossing voor gevonden. Ze vinden het alleen maar eerlijk dat de buren een gezellig privébezoek krijgen. En zo geschieden. Op woensdagvoormiddag zijn al die buren uitgenodigd geweest voor een groot buurtfeest. En daar waren ongeveer zo'n 15.000 buren welkom om het terrein te verkennen. Bijvoorbeeld de nieuwe mainstage. Dat is wel echt de eyecatcher van het festival. Maar er keken ook bijvoorbeeld heel veel mensen uit naar een ritje in het reuzenrad. En ook, heel cute, een aantal piepjonge DJ's kregen de kans om hun kunsten te tonen. Op de Rose Garden mochten zo'n 40-tal leerlingen van de DJ-opleiding van Bornem laten zien waar ze een heel jaar op geoefend hadden. Dus heel cute. Een buurtfeest met alle jonge toekomstige wereldsterren die daar nog eens hebben gedraaid. Ook heel fijn om die beelden te zien. Zometeen kijken we trouwens samen nog harder uit naar Tomorrowland weekend 2 morgen, want er gaan crazy dingen gebeuren. M&M.

0: Vanaf 1 uur 's middags morgen nemen we jou mee naar Tomorrowland. Waar je ook bent, je zal gewoon maar de radio op M&M moeten zetten om in het magisch universum van Tomorrowland terecht te komen. Vanaf 1 uur ga je alles kunnen meevolgen op M&M. Onze mobiele studio die gaat daar staan tussen al die verklede festivalgangers vanuit alle uithoeken van de wereld. Het is ondertussen al een jaarlijkse traditie dat je M&M live hoort op Tomorrowland. En dat is dit jaar niet anders. Ook dit jaar gaat het weer zijn met exclusieve interviews van DJ's die over onze M&M-vloer gaan komen. Met DJ-sets, met festivalsfeer in overvloed. En ja, waarschijnlijk nog heel veel coole dingen die gaan gebeuren die compleet onvoorspelbaar zijn. Ook dat is M&M Live op Tomorrowland. Het gaat een feest worden dat overal mee naartoe gaat gaan met jou. Vanaf vrijdag, vanaf morgen, 1 uur.
1: Luister vanaf morgen.
2: En beleef de Tomorrowland Madness op M&M.

Er is maar één artiest die 56.000 mensen kan laten meebrullen in het Spaans in Brussel. Zometeen vertelt onze Laura Govaerts je alles over het concert van Bad Bunny. Gisteravond.

0: van op de eerste rij.
1: Eminem, the official sound of summer.
2: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi,

0: Zoo. Shakira, Shakira met Zoo. The one and only Bad Bunny sloot gisteravond zijn wereldtour af bij ons in het Koning Boudewijnstadion. Mijn hele socials staan er vol van. Er waren 56.000 mensen en ik heb toch wel serieuze FOMO, dus ik wil er echt alles over horen. Goedemorgen, Laura Govaerts, of zeg beter, buenos dias.
1: Buenos dias, señorita, ¿qué tal?
0: Hola, hola. Bien, bien, ¿y tú?
1: Muy bien, muy bien. Muy cansada, pero muy bien.
0: Dat denk ik wel, dat muy bien was, want jij was daar bij Bad Bunny. Hoe was het? Ik wil alles horen.
1: Alexandra, ik moet zeggen, als ik de beelden nu zelf zie, heb ik ook FOMO. En ik was er zelfs bij. Er is volgens mij nog nooit zoveel gedanst geweest in het Koning Boudewijnstadion. Het is echt ongelooflijk. Het was een concert, maar het was meer gewoon een feest. Het was een fiesta. Mensen hebben zich kapot geamuseerd. Dus het was echt wel een van de beste concerten dat ik ooit heb gezien.
0: Nee, maar zo leek het ook wel echt. En trouwens, je kan ook nog veel stories zien op de socials van M&M die jij ook hebt gepost.
1: Ja.
0: Dus met heel veel hoogtepunten. Het was duidelijk ook een belangrijke show voor hem. Het was zijn laatste van zijn wereldtour. Je zag hem ook in het begin echt gewoon minutenlang daar staan en het applaus in hem opnemen, onze Benito. Hoe was dat moment?
1: Ja, normaal gezien begint een artiest met een liedje of zo, hè, logisch. Maar hij, voordat hij één woord had gezongen of gerapt of nog maar iets door de microfoon had gezegd, stond hij daar gewoon en de mensen lieten het hem gewoon niet toe om iets te zeggen, want het was zo'n lang applaus. Echt, en hij was het zo echt in zich aan het opnemen, dus dat was een heel speciaal moment. En dat gebeurde zelfs nog eens voor het allerlaatste lied. Dan was het zo... Ja, iedereen heeft zo'n lichtje eigenlijk aan zijn nek hangen, want iedereen krijgt een nepcameraatje en daar schijnen lichtjes uit. Maar die waren allemaal eventjes uit. Het was echt even een stil moment voor het laatste lied. Maar iedereen begon met zijn gsm te schijnen. Dus er was ineens toch keiveel licht. Mensen begonnen zo... Minutenlang met een applaus. En je zag bij Bunny op het podium echt zo... Ja, van amai, wauw, het is de laatste show. Hij heeft het ook een paar keer echt benadrukt van... Ik ben blij dat ik het in België mag afsluiten. Hij zei ook... Vroeger vroegen ze mij, kom naar België. En ik snapte het niet zo goed, zei hij. Ik snapte niet waarom België. En dan zei hij ook vaak, maar nu begrijp ik het wel. Gracias, Belgica.
0: Oh, wat een moment. Oh, dat moet zo'n kippenvel moment zijn geweest. Dat is crazy. Laura, hij sprak ook veel Spaans. Maar jij kan toch een beetje Spaans, hè, toch?
1: Ja, my god. Ik ben zo dankbaar dat ik één uitwisselingsjaar in Mexico heb gedaan. Allee, tot zover mijn Latijns-Amerikaanse roots. Maar inderdaad, er zaten nog een aantal collega's ook in het Koning Boudewijnstadion. En ik heb gewoon heel de tijd live WhatsApp-vertaling gegeven aan hen. Want, dat moet ik wel zeggen, het was echt wel... een volledig Spaanse show. Al zijn bindteksten waren Spaans. Hij sprak redelijk veel tussen de liedjes door. Dus als je geen Spaans begrijpt, was dat wel even een moeilijk momentje. Maar ik vind het zot hoeveel Latijns-Amerikaanse mensen in het publiek waren. Iedereen had vlaggen van de Dominicaanse Republiek, van Venezuela, van Mexico, van Puerto Rico uiteraard. Dus ik had het gevoel dat als je geen Latijns-Amerikaanse roots had, dat je zeker wel in de Spaanse les of zo zat. Want iedereen begreep hem precies. Het was wel crazy.
0: Ja, nog meer FOMO dat ik er niet bij was, want ik ga naar Ecuador binnen een paar weken. En dan,
1: Ecuador!
0: Dus Ecuador. Ja, voilà. Dus dan moet ik toch nog een beetje oefenen. Maar daar zullen we straks nog na dit gesprek over babbelen. Dat is een side story.
1: Epic.
0: Wat was jouw absolute hoogtepunt van de show, Laura? Als je toch één momentje moet kiezen.
1: Oh, dus het ding is, zijn tour heet de DMTF-tour. DMTF, Debí Tirar Más Fotos. Dat is ook de naam van zijn album. Hij heeft dat lied ook gebracht. Hij heeft een lied dat zo heet. En hij heeft dat lied helemaal gedaan. En op het einde zei hij, we gaan gewoon nog even... nog één keer het refrein doen, maar ik wil dat iedereen zijn telefoon wegsteekt. Ook al heet het lied Debí Tirar Más Fotos, wat dat dus betekent, ik had meer foto's moeten nemen. Aha. We moeten ook meer mentale foto's nemen, dus steek je telefoon weg, stop even met de foto's, stop met de filmpjes, neem een foto vanuit je hart en we gaan gewoon keihard losgaan. En iedereen was al aan het dansen, maar dan ging echt het dak van het Koning Boudewijnstadion, dat er eigenlijk niet is. Het ging er af. Het was zo mooi. En ook zo, hij en de dansers op het podium. Je zag ook van, dit is zijn laatste show. We gaan nog eens een goede knuffel geven. En het was zo'n mooie vibe. Ja, het was echt top. Het was echt
2: Top.
0: Ik heb nog meer FOMO na dit gesprek, Laura. Ook gewoon aan de stories.
1: Sorry daarvoor.
0: Ja, er waren nog zoveel coole dingen gebeurd. Een van die muzikanten had even Stromae gespeeld op zijn gitaar.
1: Ja, dat klopt.
0: Crazy.
1: Ja, ja, ja. Super cool, inderdaad. Met zijn rieten hoedje begon die bloos. Alarm dans. Ja, exact. Heel leuk.
0: Er waren ook heel veel mensen aan het dansen, zoals je zegt. Ja, wat voor community was daar eigenlijk aanwezig?
1: Latijns-Amerika was daar aanwezig. Dat was echt gewoon heel het continent. Dat was zot. Ja, ik moet zeggen, het was zo'n leuke sfeer. Mensen zijn zo hard gegaan. Dus ja, het leeft ongelooflijk. Ik moet ook zeggen, ik vond het ook wel een cool moment om te beseffen dat een paar weken daarvoor BTS daar stond. Dat al die fans Koreaans leren voor BTS. Nu, ja, iedereen kan al Spaans of is Spaans aan het leren. Dus muziek verbindt zo hard.
0: Ik stel voor dat we dat concert gewoon nog eens keihard herbeleven. Met Debbie Tiara, Mas foto's van Bad Bunny. Is dat een deal?
1: Oh, dankjewel, Alex.

0: Koning Boudewijnstadion werd gisteren overspoeld door mensen met rieten hoedjes. En vooral met zeer stevige dansbenen. Er werd zoveel gedanst. Bad Bunny was iconic. En het gesprek met Laura Govaerts was zo gezellig dat het ineens al plots tijd is voor het nieuws. Armin, wat zijn de hoofdpunten?
1: De kleine luchthavens in Vlaanderen moeten 12 miljoen niet meer terugbetalen aan de Vlaamse overheid en zullen ook langer geld krijgen. Dat staat in een geheime deal die per ongeluk is verspreid. En een model van OpenAI, dat is de maker van ChatGPT, heeft een bedrijf gehackt. En dat is de eerste keer dat daar melding van wordt gemaakt. De VS heeft een nucleaire deal met Saudi-Arabië, maar er komt veel kritiek. Er wordt gevreesd dat ze op die manier ook kernwapens kunnen maken. Meer over dit nieuws hoor je trouwens om 9 uur of vind je terug in de app van VRT Nieuws.
0: Sabine, goedemorgen. Hoe wordt het weer?
2: Goedemorgen. Vandaag is het eerst overwegend grijs en hier en daar kan er wat gedruppel zijn. Na de middag blijft het grotendeels droog en krijgen we ook meer opklaringen. Bij maxima van 19 tot 24 graden, bij een matige noorden tot noordwestenwind.
0: Alright, de zon is dus nog wat aan het laden. Naar Brussel, 10 minuten erbij op de E19 van voor Vilvoorde. Op de buitenring rond Brussel is dat een kwartier tussen Oudergem en Tervuren door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En elders op de snelweg hoogstens wat lichte vertraging.
3: MNM.
4: Rate the song.
0: Ja, ja, er staat een nieuwe Rate the song van onze Tomorrowland op de line-up. Ja, ook op de line-up van Tomorrowland, maar ook op de line-up van Rate the Song, namelijk Dimitri Vegas en Like Mike en Marlon Hofstad. De song heet Makina Time. Het is een herwerking van de hit It's That Time van Hofstad. En Dimi en Mike die kwamen eigenlijk al in januari af met deze song. Je kon hem dus al horen op de betere après-skis in de winter. Maar nu ga je hem dus ook gewoon horen in de zomerse sferen op Tomorrowland. En hij past ook zo goed bij de zomerse sferen. Het is wel zo even heftig. Maar op een goede manier, hè. Maar als je net wakker bent, dan ga je wel echt ineens keihard wakker zijn. Dat kan ik je nu al vertellen. Open die M&M-app en ik wil heel graag weten, wat vind je van Makina Time van Dimitri Vegas en Like Mike en Marlon Hofstad? Drop jouw score op 10 in de app van de M&M en jouw mening. En nu al een goede morgen, want dat gaat het worden.
3: Rate the song.

0: Eminem.
1: Read the song.
0: Dimitri Vegas en Like Mike en Madeline Hofstad met Makina Time. Ik moet zeggen, de reacties zijn wat uiteenlopend in de app van Eminem, maar ook heel veel extreem hoge scores. Bijvoorbeeld van Jasper Verduin uit Brugge stuurt 11 op 10. Ik vind het echt een topschijf. Eline van de Wallen uit Aalst laat weten 10. Zalige beat. Ook Pedro uit Menen stuurt, ik vind het de max 10. Dries Leclerc, 24 jaar uit Wevelgem, daarentegen stuurt 4. Ik vind het echt te vroeg voor dit. Maar kan ik ergens inkomen? Als je nog maar net wakker bent, is dit best wel heftig. Shana uit Kuurne, die is ook absoluut geen fan. Die krijgt er hoofdpijn van. Dirk stuurt een 10. Thomas de Grote uit Torhout stuurt, ik vind het echt een keivette track. Sinds kort ook mijn startende track in de fitness. Maar ik kan me wel goed voorstellen dat je daar veel kilograms op kan heffen. 10 plus op 10, laat u weten. Ik zie hier ook een berichtje. Mixed feelings, want ik vind het wel top op Tomorrowland en feestjes, maar voor de radio misschien iets te druk, dus maar een 10 op 10. Alizé, 23 jaar uit Zandhoven, stuurt 10 op 10. Schijf, ook Arno uit Hammen stuurt 10. Dus ja, af en toe zo'n uitschieter, maar wel vooral heel veel positieve scores. Ik ga eens een gemiddelde nemen, ik ben benieuwd. Ik ga mijn wiskundig brein aan het werk zetten en gemiddeld kom ik uit op een 8,5 op 10. Ja, al die tienen hebben die score gewoon keihard naar omhoog gehaald. 8,5 op 10, daar zijn we gestrand. Dat is heel goed voor zo'n heftige rave track. Om, wat is het, 20 voor 9 in de ochtend? Dat betekent straks sowieso opnieuw. Marlon Hofstand, Demi en Mike.
2: Make life sing. In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen. Of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.

Relax, take it easy is een motto om naar te leven op deze donderdag 23 juli en over het algemeen gewoon ook in de zomer. Relax. Mika weet duidelijk alles van het goede leven. Relax, dan nog wat Olivia Dean op de achtergrond en de zomerochtend is compleet. Zometeen wil ik het heel graag met jou hebben over jouw bucketlist. Eerst nog So Easy to Fall in Love.

0: ik niet hoe ik zonder moet.
1: Met Ongewoon.
2: De M&M Bucketlist.
1: Ping, check. Het is zo tof om uit te kijken naar alle avonturen die de zomer nog gaat brengen. En om lang naar iets toe te leven en dan eindelijk te kunnen beleven. Waar kijk jij nog super hard naar uit deze zomer? Welk bucketlist item staat er nog hoog op jouw lijst? Drop het even in de app van M&M. En misschien denk je dan direct aan de grootste dingen. Een grote reis maken of gaan parachute springen of weet ik veel wat. Gaan zeilen in Kroatië, I don't know. Maar op een bucketlist kunnen ook gewoon kleine dingetjes staan. Hè? Zoals gewoon eens lekker gezellig een barbecue doen met je ouders bijvoorbeeld. Of misschien een nieuw pannenkoekenreceptje proberen tijdens een of andere trage ochtend tijdens de zomer. Het kan allemaal. Dus wat staat er deze zomer nog op jouw bucketlist? Drop het in de app van M&M en dan gaan we er samen naar uitkijken.
2: M&M, the official sound

0: Hij komt goed binnen op een donderdagochtend.
1: De M&M Bucketlist.
0: En een hele goede morgen, Axel Verkruijsen, 25 jaar uit Werwijk.
2: Goedemorgen.
0: Hey, Axel, wat staat er deze zomer op jouw bucketlist?
2: Dat is de opening van een koffie- en brunchbar.
0: Oh my god, kei spannend. Dat is effectief al gepland? Er is een datum. In welke fase zit je?
2: Ja, dat is al gepland. Het heeft lang geduurd voordat we een datum gevonden hebben, omdat we een volledige renovatie gedaan hebben. Maar eerst eindelijk, dus dat gaat 1 augustus zijn.
0: Oké, en waar moeten we zijn?
3: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.

0: Ricci.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend. Ricci.
3: M&M live.
4: In jouw koffie- en brunchbar, Axel.
5: Ik denk van de taartjes dat dat mijn citroen-merengue taartje is. Mm,
4: lekker.
5: En als ik dan een drankje moet kiezen, is dat mijn iced latte met karamel.
4: Ja, dat vind ik echt goed. En hoe ben je daar nu opgekomen om dat te doen?
5: Het was al van kind dat ik heel graag bezig was in de keuken. Super cliché. Maar mijn ouders hadden ook een bedrijf waar dat er zo van die mega grote silo's en mengmachines en zo stonden. En dan droomde ik ervan met mijn zus om daar ooit een cupcakefabriek van te maken. Want ja, alles was er al. Maar uiteindelijk bleek dat niet zo haalbaar, gelukkig misschien ook.
4: En nu heb je het gewoon echt gedaan, hè? Jouw eigen koffie- en brunchbar. Opening op 1 augustus. Klopt. Ik wens je super veel succes. Hey, stuur maar een berichtje, hè, als het zover is. En ik ben heel benieuwd om er meer over te horen. Heel veel succes. Super. En we gaan dat hier vieren met een goede feestplaat, hè? Gordo en Renny Zonneveld. Loco, loco.
1: M&M, the official sound of summer.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Je zot, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft mij niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Zeg de Vos.
8: Ja, Lemmens.
7: Geraakte jij aan mijn stik met frit?
8: Oei, wat doet hij er zo op?
7: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
8: Ja, en?
7: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws. Met Armin de Muit.
1: Kleine luchthavens moeten miljoenen niet meer terugbetalen. De regionale luchthavens in Vlaanderen moeten 12 miljoen euro aan facturen niet meer terugbetalen aan de Vlaamse overheid. En ze krijgen ook nog subsidies tot 2039. Dat staat in een deal die minister van Mobiliteit Annick de Ridder per ongeluk onder alle parlementsleden heeft verspreid. Vlaams parlementslid voor Groen Bogdan van den Bergen legt uit om welke facturen het gaat.
2: Het zijn vorderingen die gaan over personeelskosten, voor brandweerkosten, voor veiligheid en beveiliging aan de luchthaven. Maar voor de Europese Commissie, veiligheidskosten, dat behoort tot economische steun, dat is staatssteun en die mag niet terugbetaald worden door de Vlaamse overheid. En nu treft men toch een soort van schikking om op die manier nog eens 12,1 miljoen euro naar die luchthavens te sluizen.
1: In ruil laten de luchthavens hun eis van bijna 15 miljoen euro aan niet ontvangen subsidies vallen. Maar volgens Groen was het niet zeker of Vlaanderen die wel moest betalen. Een nieuwe natuurbrand in Frankrijk heeft al 2000 hectare verwoest in de buurt van Bordeaux. 12.000 mensen zijn geëvacueerd uit de regio, onder meer 6 campings en een terrein voor natuuristen. De brand zou ontstaan zijn bij een incident met een reinigingsmachine op een bosweg en verspreidde zich razendsnel. In Frankrijk zijn dit jaar in totaal al 44.000 hectare natuur vernield door branden. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben aangevallen. Die zouden de zeeblokkade hebben geschonden die begin deze week door de Houthis zelf is opgezet tegen Saoedi-Arabië. De Houthis zijn een rebellengroep die gesteund wordt door Iran. Door de blokkade van de Houthis zijn al 9 schepen niet door de straat van Bab el-Mandeb aan de Rode Zee kunnen varen. En dat is een zeestraat die net zoals de straat van Hormuz belangrijk is voor olie-export. Een model van OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft een bedrijf gehackt. Het model was een veiligheidstest aan het uitvoeren in een gesloten systeem, toen het plots uit zichzelf besloot om het bedrijf te hacken om aan gevoelige informatie te geraken. Zo'n uitbraak is nog nooit gemeld en roept veel vragen op, zegt ethisch hacker Inti de Keukleire.
3: De manier waarop het dit heeft gedaan is ook heel indrukwekkend. Dat is natuurlijk ook niet onlogisch, want die modellen worden steeds en steeds beter. En ik denk dat er nu ook wel zal besproken worden van oké, willen wij dit nog en moeten wij niet? Hè? Eigenlijk heeft één bedrijf illegaal een ander bedrijf gaan hacken. Ja, moeten er hier consequenties aan verbonden worden? Kunnen we dat zomaar laten passeren?
1: Vandaag eerst wolken en ook wat regen. Daarna klaart het op met zon en 24 graden. Morgen ook eerst grijs met daarna opklaringen en tot 26 graden.
4: Uitverkocht. Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.

met de Magnetic. Belangrijke vraag, hoe ver zou jij gaan voor jouw vrienden? Bepaalde mensen zouden heel ver gaan. Want voor de bandleden van de Brusselse rockband Loof is dat heel ver. Ik kende de band niet, maar ik zag wel een superzot artikel over hen vandaag. Zij hebben een roadtrip van een week gemaakt van maar liefst 5000 kilometer naar Kiev en terug. En dat allemaal om een drumstel te gaan ophalen voor hun drumster Tanja. Het zit zo. 2 jaar geleden moest hun drumster Tanja haar drumstel achterlaten in Oekraïne door de oorlog. Plotsklaps. En ze wou die eigenlijk heel graag terug hebben. Ze wou die terug kunnen gebruiken in hun band. Het was ook een nieuw drumstel dat ze dan destijds, 2 jaar geleden, nieuw had gekocht. Ze had daar heel veel voor gespaard. Het was een goed drumstel. Dus ik vind het ook heel logisch dat ze dat terug wou. Maar ja, natuurlijk was er intussen oorlog uitgebroken. En het was helemaal niet evident om terug te gaan naar Oekraïne. Maar haar band vond het geen enkel probleem om zich een beetje extra in te zetten voor haar en helemaal naar daar te rijden. Die zijn gewoon met de auto samen naar Kiev gereden. Heel risky, want daar worden nog steeds bombardementen uitgevoerd door de Russen. Mijn hart breekt als ik eraan denk. Ik vind het verschrikkelijk. Maar als ik zo'n dingen lees, dan is dat terug weer een lichtpuntje en is mijn faith in humanity helemaal terug. Gelukkig verliep het allemaal goed en zijn ze nu terug veilig in Brussel aangekomen na 5000 kilometer. Alles is redelijk vlot verlopen, maar het was wel een emotionele en spannende trip. Ik denk niet dat ik dat jou moet vertellen. Ideaal voer voor nieuwe muziek. Het zijn natuurlijk allemaal muzikanten. Het is een band. En onderweg hebben ze meteen 2 nieuwe nummers gemaakt. Ik denk dat ik straks eens die band ga checken. Ik ben wel benieuwd. Er is ook weer, trouwens, leuk babynieuws. Gisteren hoorde je nog hier dat Nora Garib bevallen was van een tweede kindje, van een meisje Yara. En nu kan ik ook met plezier meedelen dat Lise Ferijn, de partner van Astrid Zengbana, bevallen is van een dochtertje Zaza. En 2 namen die ook nog eens zo mooi bij elkaar passen, dat vindt Nora Garib zelf ook, want die heeft gereageerd onder de post van Lise dat ze al uitkijkt naar de playdates van Yara en Zaza. Hoe cute is dat?

Ik heb het gevoel dat echt iedereen op vakantie is. Dus als dat niet zo is, prove me wrong in de app van M&M. Want als jij aan het werken bent, hartje zomer, 23 juli, dan verdien jij het echt super hard om jouw verzoekje te horen op M&M. Dus ben jij niet met verlof zoals de meeste mensen en zit jij misschien alle miserie op kantoor op te lossen terwijl de rest aan de zee aan het liggen is? Of ben jij met de handen aan het werken ergens in de tuin of op een dak? Ben je onderweg naar meetings? Laat het weten en stuur ook meteen de titel en de artiest door van de song die jij wilt horen als werkmotivatie. Om jouw zomerse werk dag toch ja, vol energie te kunnen starten en met een hoge moraal te kunnen werken vandaag. Stuur maar door, ben je aan het werken? Titel en artiest van de song die jij wilt horen.

0: forever young.
1: DJ-licious and Milo met Forever Young. En heren, goedemorgen. Debbie Koremans uit Aarschot.
2: Goedemorgen.
1: Debbie, waar ben jij hard aan het werk deze ochtend?
2: In mijn kleuterklas.
1: Tel me, wat moet daar allemaal gebeuren?
2: Ja, er is nog heel veel opruimwerk, speelgoed afkuisen. Wij moeten ook alles van de vensters aan de kant zetten, want ze komen ook nog de ramen poetsen, dus nog heel wat te doen.
1: Oké, ja. Dat is zo een mythe, hè, die in de wereld zit, compleet onterecht. Van, ah ja, mensen die lesgeven en die kleuterlijsters zijn, die hebben dan 2 maanden vakantie. Die mythe wil je dus misschien wel even uit de wereld helpen, want er moet wel degelijk heel wat gebeuren in de zomervakantie.
2: Ja, absoluut.
1: Want zo, behalve de kleuterklas poetsen, wat moet je dan ook nog allemaal doen en regelen?
2: Het komende schooljaar voorbereiden, dus nieuwe naamkaartjes maken, agendas maken. Nu komen ook de nieuwe minimumdoelen eraan, dus die wat verkennen en zo. Dus ja, het is vakantie, maar het is ook nog heel wat werk.
1: Snap ik. En in welke staat is jouw kleuterklas nu, op dit moment?
2: In een ramp.
1: Beschrijf eens, ligt daar allemaal op de grond of zo?
2: Heel veel speelgoed. Ja, wij kruisen ook onze speelgoedbakken uit. Maar in zo'n speelgoedbak zitten ook heel veel andere spullen. Dus verloren speelgoed. Alle spullen die gewassen moeten worden. Papieren die ik niet meer nodig heb. Dus heel veel.
1: Heel veel. Het wordt dus nog een werkje. Maar dat werkje dat gaat hier voorbij vliegen met Suzanne en Freek. Want die wil je graag horen met Ken je dat gevoel. Waarom dacht je aan Suzanne en Freek?
2: Omdat ik daar heel goed kan meezingen. En dat is wel leuk als je aan het werken bent, dat je eens goed kunt meebrullen.
1: Dat is zeker waar. Zeker als je zo alleen bent in een kleuterklas. Niemand hoort jou. Heel de wereld is de zomer aan het vieren. En jij gaat daar gewoon keihard knallen vandaag, Debbie. Ik ben daar echt 100% van overtuigd. Dus geniet van deze euforische violen van Suzanne en Freek. Ken je dat gevoel? Veel succes daar!

0: Een heel cute berichtje in de app van M&M. Ik had dus daar straks nog gebeld met Axel, die haar eigen koffie- en brunchzaak gaat openen in Jeluwe. En nu stuurt Evelien Lefevre uit Menen. Toen Axel van Mies Baxel daarnet op de radio was, reed ik juist voorbij haar zaak. En ik was net aan het denken, wanneer zou dit open gaan? En bij deze ben ik nu op de hoogte. Kijk eens aan. Voilà, blij om jou op de hoogte te houden. En Evelien laat er ook nog bij weten. En ik ben ook nog onderweg naar het werk. Dus heel veel succes met je werkdag.
1: M&M, goedemorgen. Alexandra Katsina. M&M.

0: wil jij blij maken met een postkaartje vandaag?
1: Het postkaartje van...
0: Ja, van jou. Hè. Het enige wat jij mij moet laten weten in de app van M&M, dat is wie je een postkaartje wilt sturen vandaag en waarom die persoon keihard een postkaartje verdient. Het is een virtueel postkaartje, hè, trouwens. Dat is veel makkelijker. Geen gedoe met de post, met postzegels enzovoort. Je kan dat gewoon live overhandigen via de radio. En de reden kan simpel zijn. Hè. Even hallo zeggen, de groetjes doen tijdens de drukke zomer, iemand bedanken. Enzovoort enzoverder. Dus wie wil jij graag een postkaartje sturen vandaag? En of die persoon nu tienduizenden kilometers van jou verwijderd is op reis of gewoon een kamer verder aan de keukentafel zit, dat maakt allemaal niet uit. Stuur maar door en dan kan je zo meteen live jouw postkaartje overhandigen via de radio.
2: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupmeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim. Kom naar je toe met Like Me, Walk and Play.
3: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Graag. Oh ja.
2: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.

0: gaan we niet doen hoor. Don't stop the music. Never. Zeker niet in de ochtend. Dan heb je echt muziek nodig. Dit was de queen herself, Rihanna.
1: Het postkaartje van...
2: Clara Schappen.
0: Hallo, dag Clara. Hey, goedemorgen. Hallo. Wie wil jij een postkaartje sturen deze ochtend?
2: Naar mijn vriend Joshua.
0: Oké, okay, en waarom verdient Joshua vandaag een postkaartje? Wat heb jij te zeggen tegen hem?
2: Ja, hij heeft mij van de morgen wakker gebeld omdat ik niet was wakker geworden door mijn wekker. En hij weet dat ik moet gaan werken, dus hij heeft mij wakker gebeld.
0: Oké, okay, je had je bijna overslapen. Wat ging er mis? Wat is er gebeurd?
2: Ik weet niet. Ja, ik was gewoon niet wakker geworden door mijn wekker. En dan heeft hij mij gebeld. En hij was zo, ja, je moet gaan werken.
0: Wacht, en door de telefoon ben je dan wel wakker geworden? Is dat dan luider of een andere sound? Of was dat gewoon puur toeval
2: en geluk? Nee, het zijn zo trillingen zo.
0: Ah, die typische zo... Bzz, bzz, bzz, ja, de iPhone-dinges, ja.
2: Ja.
0: Als dat zo tegen je bed trilt, dan ben je inderdaad wel echt keihard wakker. Ben je uiteindelijk nog op tijd gekomen?
2: Ja, ik was om 8:40 hier, dus dat was wel.
0: Oké, keigoed. En vandaag dan nog een werkdagje. Zeg, Clara, als je trouwens een wekkerdienst wilt... Allez, morgen kunnen wij jou ook gerust wakker bellen als je wilt, hè? You say the word.
2: Ja, dat kan altijd. Maar ja, bon, ik ga wel wakker worden.
0: Nee, oké. Okay. Is goed, je zal wel opstaan. All right. Maar dus, misschien nog even dat postkaartje. Je hebt nu gezegd waarom. Nog even je boodschap samenbundelen voor Joshua. Zo een zinnetje dat je op een postkaartje zou schrijven. En dan kunnen we dat... Hoep, virtueel de wereld insturen, zeg maar.
2: Dankjewel om mij deze ochtend wakker te bellen, want zonder jou was ik te laat op mijn werk.
0: Voilà, ik hoop dat hij aan het luisteren is. En anders moet je maar zeggen dat hij moet herbeluisteren via VRT Max. Ja. Dan kan het postkaartje veilig en wel aankomen. Superveel succes op je werk vandaag, Clara. Bye-bye.
2: Ja, dag. M&M. The official sound of summer.

met Show Me Love. Zometeen hoor je iemand die kans maakt op de felbegeerde VRT Zomerhit trofee. Eerst een tripje naar de 80s. 1987 met Whitney Houston. And I wanna dance with somebody. Let's go!

0: is the official sound of summer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: een van de kanshebbers op de VRT Zomerhit deze zomer. Meteor met nooduitgang. Ik ben benieuwd wat dat gaat geven, die VRT Zomerhit. M&M. The official sound of summer. Over 27 uur en enkele minuten gaat M&M zich teleporteren richting de wei van Tomorrowland. Vanaf 1 uur morgen kan je Tomorrowland live volgen via de radio. Luisteraar Melissa van der Putten, 24 jaar uit Bever, die gaat niet luisteren. Want die gaat...
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels. Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.

0: Impermo.
1: M&M Live.
2: Als jij het goed kan doen in De Volle Pot. Dat is een spel dat Dorian elke avond met jou speelt. Dus zeker luisteren om misschien kans te maken op cinematickets. En na 6 uur is Charlotte Sieben er weer voor jou. Dus veel plezier vandaag nog bij M&M. Wij horen elkaar morgen. M&M.

0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Met de superplusdeals van De Leize gaan we...
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
4: Aha, goedemorgen, het is 10 uur.
5: 14 uur.
4: En dit is Armin de Meid.
6: Kleine luchthavens moeten miljoenen niet meer terugbetalen. De regionale luchthavens in Vlaanderen moeten €12 miljoen aan facturen niet meer terugbetalen aan de Vlaamse overheid. En ze krijgen nog subsidies tot 2039. Dat staat in een deal die minister van Mobiliteit Annick de Ridder per ongeluk onder alle parlementsleden heeft verspreid. Vlaams parlementslid voor Groen, Bogdan van den Bergen, legt uit om welke facturen het gaat.

0: veranderingen die gaan over personeelskosten voor brandweerkosten, voor veiligheid en beveiliging van de luchthaven. Maar voor de Europese Commissie, veiligheidskosten, dat behoort tot economische steun, dat is staatssteun. En die mag niet terugbetaald worden door de Vlaamse overheid. En nu treft men toch een soort van schikking om op die manier nog eens 12,1 miljoen euro naar die luchthavens te sluizen.
1: In ruil laten de luchthavens hun eis van bijna 15 miljoen euro aan niet ontvangen subsidies vallen. Maar volgens Groen was het niet zeker of Vlaanderen die wel moest betalen. Een model van OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft een bedrijf gehackt. Het model was een veiligheidstest aan het uitvoeren in een gesloten systeem toen het plots uit zichzelf besloot om het bedrijf te hacken om aan gevoelige informatie te geraken. Zo'n uitbraak is nog nooit gemeld en roept veel vragen op, zegt ethisch hacker Inti de Keukeleire.
2: Hier was de bedoeling zelf niet slecht, hè? Hier was de bedoeling het oplossen van een toets, wat als de bedoeling veel slechter was geweest, hè? Bijvoorbeeld voor militaire doeleinden. Als je met AI een cyberoorlog wilt gaan uitvoeren op een bepaald land, maar het denkt opeens, ja maar ja, als ik dan toch in dit continent bezig ben, ik zal de rest ook even meepakken. Ja, dat willen wij absoluut niet.
1: 6 dansers uit Aalst in Oost-Vlaanderen vertrekken straks naar Phoenix in de Verenigde Staten voor het wereldkampioenschap hip-hop. Ze nemen er voor de 2e keer deel aan het WK. Volgens hip-hopster Charlène de Bakker is het doel vooral om de eerste ronde dinsdag te overleven, maar ook vooral om te genieten.
3: Het is echt wel een beetje de Olympische Spelen van het dansen. Dus er gaat inderdaad heel veel volk aanwezig zijn. Als ik me niet vergis, zijn er ongeveer 70-tal teams. En daarvan gaat de helft onmiddellijk geëlimineerd worden. Dus wij zullen echt heel graag dit jaar proberen naar die 2e ronde te gaan.
1: Vandaag eerst wolken en ook wat regen. Daarna klaart het op met zon en 24 graden. Morgen ook eerst grijs met daarna opklaringen en tot 26 graden.
4: Goedemorgen vrienden, aanwezig om samen met jou deze donderdag goed door te komen met Jonas Blue. Maar eerst met One Republic. Let's go.
5: The official sound of summer. M&M.

ten nieuwste van Jonas Blue. Edge of Desire. Schuif dit, hè, jongen, jongen. Lekker, man. Ja, ook Els uit Kortrijk is mee aan het viben. Zalige song, kan je gewoon niet op stilzitten. Vrienden, ik heb heel wat leuks meegebracht voor jou. Ik mag je vergezellen tot 2 uur deze namiddag. En we gaan dat weer onvergetelijk maken. Zometeen met de big hit van deze week, maar eerst met een throwback naar de 80's. Deze klepper van Journey nu. Wauw, dit hier, jongens.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.

Die zijn voor Moeke aan zee. Rune, die komt binnen in de app van MRM, is op weg naar Moeke om ze daar te gaan bezoeken. Merci voor de leuke liedjes. Laure, Rune, Lucas en Emma, vrienden, veel plezier daar. En groetjes aan Moeke. George Ezra komt eraan. Eerst Aaron Blomaert met zijn Tranen van Goud.

on the Beach. In augustus, Zeebrugge, David Guetta met zijn World Tour. I'm Good, Blue. Heerlijk, genieten van veel muziek, goede muziek. Zometeen Better, Yesterday, Today, Tomorrow. Maar eerst deze, Levitation.

Joke. Het zeilzaad in de app van M&M ook aanwezig. Op weg om hond Billy af te gaan zetten bij vrienden. Om dan zelf het weekend in te gaan op Tomorrowland. Ik ga ze wel missen, maar ik heb er heel veel zin in. Token, dat geloof ik. We zijn er ook samen met jou morgen vanaf 1 uur. M&M. Die live tussen de madness staat om jou de madness te brengen via 14 Max en de M&M app. Zometeen trouwens ook alweer een beetje de dansbeentjes losgooien. Maar eerst Berre met zijn Yesterday, Today, Tomorrow. En op de weg, daar valt het allemaal heel goed mee. Enkel op de snelweg nog wat lichte vertragingen.

Ja, das ist crazy. Yesterday, today, tomorrow. Berichtje van Simon, Karsten, Yassin en Harm in de app van M&M. Zij gaan de challenge aan. Gaan van Wetteren fietsen. Ik herhaal, van Wetteren fietsen naar de zee. Blankenbergen, de Zeedijk, daar willen we stranden. Ja, goed vrienden. Ik zorg voor wat pit en energie in de beentjes. Wat denk je van deze? Eric Prydz, Piano. Succes, boys.

0: badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
2: M&M.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: I knew it, I knew you.
0: Aha.
1: I knew it.
0: Nu. Michel, de vriend die ook. Weekend 2 op Tomorrowland staat net zoals wij. We beleven het samen met jou via de M&M-app morgen.

Instant goed gezind, zegt Chelsea. De app van Eminem bij het horen van Moves Like Jagger. Van Maroon 5 en Christina Aguilera. En nu Marshmello met zijn nieuwste. Dit is Another Drink. Pas.

klaar. Begin opnieuw. En nog eentje net voor de nieuws van 11. Deze. Don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. Juist, dit is Sia met Chandelier.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee, stop.
1: Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft mij niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.

0: Deals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs. Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Goedemorgen, het is 11 uur en dit is Armin de Muit.
2: Er zijn vragen over de deal met de regionale luchthavens. Want zij moeten €12 miljoen aan facturen niet meer terugbetalen aan de Vlaamse overheid. En ze krijgen ook nog subsidies tot 2039. Dat staat in een geheime deal die minister van Mobiliteit Annick de Ritter per ongeluk onder alle parlementsleden heeft verspreid. Het zijn facturen voor overheidspersoneel dat jarenlang voor de luchthavens heeft gewerkt, dat niet meer hoeft terugbetaald te worden. Volgens Mien van Olme van CD&V moet minister de Ridder transparanter zijn.
3: Nu in de dading komt de aap uit de mouw en blijkt dat personeel gewoon niet wordt terugbetaald. De CEO heeft een tijdje terug in de media gezegd, er is geen probleem voor personeel. Oh, dat zal niet. Wij betalen verdorie dat personeel en het wordt niet terugbetaald. En dat vind ik toch wel echt onrespectvol naar het parlement toe. En het is niet logisch dat zij facturen niet betalen en dat wij dat niet kunnen zien, dat we dat niet mogen zien.
2: In ruil laten de luchthavens hun claim van bijna €15 miljoen aan niet ontvangen subsidies vallen. Maar volgens oppositiepartij Groen was het niet zeker of Vlaanderen die wel effectief moest betalen. Voor het eerst zijn minder dan een derde van de auto's die in Europa

0: verkocht zijn diesel- of benzinewagens. Ze worden vervangen door hybride of elektrische auto's. De hybride auto's zijn het meest populair, ruim 37%, en al 20% van de auto's rijdt volledig elektrisch. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft de nucleaire deal met Saoedi-Arabië verdedigd. Volgens hem waren er nog kandidaten om een kernprogramma voor burgerlijke doelen te helpen ontwikkelen. Wij willen het in eigen handen houden om veiligheidsgaranties in te bouwen, zei Rubio.
1: When countries decide they want to pursue a peaceful civil nuclear program, we prefer them do it with us than do it with some other country. It allows us to have influence over the direction that it goes. It allows us to make sure that there are safeguards in place.
0: Er is veel kritiek op de deal omdat de deal ervoor kan zorgen dat het makkelijker wordt om kernwapens te maken. Prinses Eleonor, de jongste dochter van koning Filip en koningin Mathilde, gaat in september studeren in Nederland. Ze start een bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit van Utrecht. Dat is een Engelstalige opleiding van 3 jaar. Eleonor werd in april 18 jaar. Vandaag eerst wolken en ook wat regen. Daarna klaart het op met zon en 24 graden. Morgen ook eerst grijs met daarna opklaringen en tot 26 graden.
2: Elk jaar in no time uitverkocht.
3: Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.

Wrecker. Augustus te bewonderen op Pukkelpop. En op dit moment feestje bij Stefanie Dont, Zulte. Arnoudje, 6 jaar geworden deze ochtend. Leuk opstaan met een versierde tafel en cadeautjes. En een lekkere donut. En vanavond dan vieren we verder, staat hier in de app van M&M. Ook Maaike is hard aan het werk samen met collega Abu. We houden het bedrijf hier momenteel recht. De enige twee die aan het werk zijn. En wel vrienden, ik zorg voor goede muziek erbij. Zometeen Thomas Gray.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: M&M.

Bam Bam. Jens Dilbeek, je zal 3 dagen volop aan het schilderen in het huis met M&M op de achtergrond. Maar het gaat zo goed vooruit, zegt Justine en Jens in de app van M&M door alle vele meezingers. Zometeen ook uit de 90s. Hathaway, eerst Cameron Whitcomb nu. M&M.

0: Good Luck Dries. In de app van M&M. Heerlijk als iedereen op verlof is. Even gewoon pompen hier. Zou wel zijn. Zometeen ook met de Tomorrowland-artiest die ook op weekend 2 staat. Henri PFR komt eraan. Eerst gaan we even naar de weg. Daar op de E40 richting de kust is er zo'n 40 minuten file tussen Aalter en Beernem. Komt er een brandend voertuig. Eén rijstrook is er beschikbaar. Zorg voor een reddingstrook als je in de file terechtkomt. Naar Antwerpen 10 minuten erbij. E17 van voor Kruijbeke en op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Antwerpse ring dan richting Nederland. Een kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Richting Gent 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Beveren 10 minuten tussen de A12 en de Thijsmanstunnel op de R2. En elders op de snelweg nog lichte vertraging.
1: M&M. The official sound of summer. The official sound of summer. Brahi.

0: Eminem hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Roma, Roma, ma gaga, oh la la, what your bad romance.
1: Bad romance, Lady Gaga. Zometeen ook aanwezig op dat tweede weekend van Tomorrowland. Lost Frequency staat voor je klaar. Maar eerst Lien de Douw met haar plankgast trouwens. Staat ertussen, hè? Tussen de 20 genomineerden voor de VRT Zomerhit. Je kan erop gaan stemmen, dat kan via VRT Max of even checken bij dat M&M-kanaal op VRT Max. Nu plank.

0: stemmen. Sierra Spiral.
1: Eminem.
0: En van Material Lover naar Noah Kahan. Net nog voor het nieuws van 12. Dit is Tick Season.

0: vanavond op VRT1.
1: Die is hier misschien 2 minuten bezig bij ons op de bureau en die gaat hier dan een keer heel de boel overnemen of wat.
0: Op VRT1 strijdt iedereen voor de promotie in Eyecatchers. Op VRT Canvas in Force of Nature moeten dieren het extreme weer overleven. En op VRT Max vecht een beruchte juwelendief voor haar dochter in de serie Joan. Tot vanavond.
2: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
3: en de kidnetrappers van Hallo Croquet.
2: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met... VRT Zomerrit.
4: Een heel goedemiddag, het is 12 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Dit is Yannick Aerts.
6: Een ex-paracommando moet naar de cel. In de zomer van 2024 werd de dertiger opgepakt nadat hij een man levensgevaarlijk gewond was geraakt bij een schietpartij in Boom in de provincie Antwerpen. Het slachtoffer was gekend voor drugsfeiten. De ex-parocommando gaf toe dat hij de vluchtwagen bestuurde en samenwerkte met een compaan. Ze krijgen nu allebei 8 jaar cel voor poging tot moord. Dit jaar was de ex-parocommando nog te zien in het tv-programma Klopjacht op Play. Er is veel te doen over een geheime overeenkomst die Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder sloot over de luchthavens van Deurne en Oostende. Het document werd per ongeluk bezorgd aan parlementsleden en daaruit blijkt onder andere dat de luchthavens zeker tot 2039 subsidies krijgen, dus ver na deze regeerperiode. Oppositiepartij Anders noemt dat onbegrijpelijk, dat zegt parlementslid Egbert Lachtaert.
7: Het is heel opvallend dat het engagement tot 2039 zou lopen, want de minister heeft gisteren in de commissie gezegd dat een nieuwe regering andere beslissingen kan nemen. Maar bijvoorbeeld voor sommige luchthavens zoals die van Deurne, dat er gewoon geen levensvatbare case te maken is en dat dat altijd met heel veel belastinggeld zal rechtgehouden moeten worden. En dat in een tijd van besparen en belasten, ja, dat is gewoon niet aanvaardbaar.
6: Minister de Ridder zegt dat het niet de bedoeling was dat de parlementsleden de geheime overeenkomst zouden te zien krijgen. Die blijft vertrouwelijk en parlementsleden mogen ze ook niet verspreiden. Voor het eerst zijn er minder dan een derde van de auto's die verkocht zijn in Europa een diesel- of benzinewagen. Hybride wagens zijn het populairst. Meer dan 37% van de verkopen is een hybride wagen. Intussen rijdt ook al 1 op de 5 nieuwe auto's volledig elektrisch. En onze prinses Eleonore, de jongste dochter van koning Philip en koningin Mathilde, gaat in september studeren in Nederland. Ze start daar een bacheloropleiding Liberal Arts and Science.

0: aan de Universiteit van Utrecht. Dat is een Engelstalige opleiding van 3 jaar. Eleonore werd in april 18 jaar. Het is bewolkt met hier en daar nog wat regen. In de namiddag geleidelijk aan overal droger met opklaringen bij zo'n 23 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt. Na de middag opnieuw opklaringen bij 25 graden. Aan zee wordt het wel echt zonnig dan. M&M.
1: Zometeen barst het feestje hier los met het vuurwerk van Camille. Maar eerst Feel Good dankzij Talk to You van Another. The official sound of summer. M&M.

0: een feest op jouw donderdagmiddag.
1: M&M. Rate the song.
0: Nou, het feest stopt niet, vrienden. We kijken allemaal toch wel ook een beetje uit naar Tomorrowland. Weekend 2, morgen vanaf 1 uur, dan strijkt M&M neer. Ook tijdens dat weekend 2. Je gaat van vrijdag, zaterdag tot zondag alles kunnen meebeleven via de, uiteraard de M&M-app, maar ook via VRT Max kan je alles mee live streamen. Moet je niks missen van de madness als je er, net zoals heel velen, toch niet bij bent. Maar vriendentijd om die M&M-app er even bij te halen. Want zoals ik al zei, een beetje opwarmen voor Tomorrowland doen we met Dimitri Vegas en Like Mike, Makina Time. Het is een song die afgelopen winter al sowieso op de après-ski-bars is de revue gepasseerd. Maar hij blijft dus doorshinen, ook deze zomer, omwille van die leuke tune. Maar ja, hoe leuk vind jij die Makina Time? Het is trouwens een remix van de It's That Time song van de Duitse DJ Marlon Hofstadt. Dus aan jou dus punten op 10 door te sturen in de app van M&M. Je ongezouten mening is altijd leuk om te weten. En vooral, ja, feestje bouwen. Hè. Laat me komen in de app van M&M bij het horen van deze. Rate the

Jongen, een overdonderende aantal berichten hier die binnen aan het stromen is in de M&M-app. Thalia zegt, geen discussie, voor mij 11 op 10. Pascal gaat ook voor een topfeestje, 10 op 10. Net zoals Isabel, die gooit er een 10 tegen. Krijgt zoveel energie van die Makina Time. Dimitri Vegas, Like Mike, helemaal Tomorrowland. Zegt ook Jarrit, 9 op 10. Kasper gooit er een 10 tegen. Orhan, die is nog niet helemaal blij. Is niks voor mij. Maar dat kan, vriend, dat kan. Jij hebt het hier voor het zeggen. 9,5 op 10, daarvoor gaat Andries. Thomas de Grote gooit er een 10 op 10 tegen. En blijft er maar binnenstromen, jongens. Wat een schijf hier. Even kijken. Ja. Nou, dat is duidelijk, jongens. En blijf maar binnengaan. Ja. 9 op 10. De volle 9 op 10. Dat wil dus zeggen dat hij door mag naar een volgende ronde. Vanavond na 6 uur opnieuw hier. Rate the Song met Makina Time. En na al die pompende beats, even wat bekomen. Ja, uitblazen. Gaan we doen met Louis Capaldi.

0: De eerste rij.
1: Eminem, the official sound of summer.
2: Knaldi. Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

Ja, de Elke van Hilaar is op weg op dit moment naar Gent met Ventje en de schoonmoeder. En ja, Elke wenst dat haar dag zo vrolijk en positief mag eindigen als het vrolijke kleedje dat schoonmoeder Annie aan heeft. Kijk, dat zijn mooie woorden. Ik geniet er al van, vrienden.

0: onze DJ-licious Magic with You. Zometeen Max en Andy Grammer met The Thing I Love. Eerst even samen naar de weg, want daar op de E314 van Lummen naar Leuven vertraag je door een obstakel op de linkerrijstrook voorbij Holsbeek. Op de buitenring rond Brussel komt er 10 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Antwerpse ring daar 20 minuten extra richting Nederland tussen Sint aan de linkeroever en Borgerhout. En 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Elders op de snelweg lichte vertragingen. Alleen op de E40 richting de kust is de weg weer vrij in Beernem.
1: Brahim.

Something I Love. Berichtje van de 16-jarige Farah. Deerlijk in de app van M&M. We zijn van de Giro en we zitten op kamp. Vrienden, ik wens jullie daar heel veel plezier. En geniet van Clean Bandit nu, Symphony.

0: Serpe met de Look at My Life Tour. De singer-songwriter van het moment stelt haar nieuwe album live aan je voor. Op donderdag 15 en vrijdag 16 april. Tickets via livenation.be. Samen met M&M.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.

dit voelt zo goed, zegt ook Steffen in de app van M&M. Al die fijne songs tijdens het werk. Zo gaat de tijd zo goed vooruit. Ik heb iets leuks zometeen uit de 90s. TLC, No Scrubs, weet je wel. En een vriend die ook al eerder op Tomorrowland stond. Purple Disco Machine komt in augustus trouwens naar Pukkelpop. Samen met nog zo'n andere klepper die je heel vaak op Tomorrowland zag staan al. The Magician. Dit is All My Life. Goedemiddag.

0: Goedemorgen vrienden, vanaf 1 uur zitten we live met M&M op de madness en de magic ook wel van Tomorrowland. Je gaat het allemaal mee beleven morgen, zaterdag en zondag dankzij Laura, Laurens, Esther en Wouter. Onze DJ's die gaan uiteraard de werelddJ's gaan interviewen. Ga je allemaal mee beleven van op de eerste rij zelfs even binnenkijken. Dat kan dus via de M&M app, maar ook uiteraard op VRT Max. Het hele weekend hoef je dus niks te missen van de madness. Ja, crazy, hè? Dimitri Vegas, Calvin Harris, Lost Frequencies. En ook Afrojack, die is erbij op weekend 2 van Tomorrowland. Morgen vanaf 1 uur. Nu met Never Forget You.
1: Luister vanaf morgen.
2: En beleef de Tomorrowland Madness op M&M.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Goedemiddag, het is 1 uur.
4: 14 uur.
3: Dit is Yannick Aerts.
5: Tomorrowland mag een beperkte vuurwerkshow doen. Ja, morgen begint het tweede weekend van Tomorrowland in Boom in de provincie Antwerpen. Vorig weekend was er nog een totale verbod op vuurwerk door de aanhoudende droogte. Maar nu zullen er op enkele momenten wel wat vuureffecten zijn op de mainstage. Tomorrowland zegt ook dat ze extra maatregelen zullen nemen, waaronder permanente brandwachten en extra beveiliging in de omgeving van het hoofdpodium. Een ex-parocommando krijgt 8 jaar cel voor een moordpoging in Boom. De 30er was dit vorig jaar nog te zien in het tv-programma Klopjacht op Play. Hij werd in de zomer van 2024 opgepakt nadat een man levensgevaarlijk gewond was geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer was gekend voor drugsfeiten. De ex-parocommando gaf toe dat hij de vluchtwagen bestuurde en ook samenwerkte met een compaan. Ze krijgen nu allebei 8 jaar cel. Wie het schot loste en of er een derde persoon bij betrokken was, is volgens de rechtbank niet duidelijk. En er is veel te doen over een geheime overeenkomst die Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder sloot over de luchthavens van Deurne en Oostende. Dat document werd per ongeluk bezorgd aan parlementsleden. En daaruit blijkt onder andere dat de luchthavens zeker tot 2039 subsidies krijgen van de overheid, dus ver na deze regeerperiode. Oppositiepartij Anders noemt dat onbegrijpelijk, dat zegt parlementslid Egbert Lagaert.
6: Het is heel opvallend dat het engagement tot 2039 zou lopen, want de minister heeft gisteren in de commissie gezegd dat een nieuwe regering andere beslissingen kan nemen. Maar bijvoorbeeld voor sommige luchthavens zoals die van Deurne, er gewoon geen levensvatbare case te maken is en dat dat altijd met heel veel belastinggeld zal rechtgehouden moeten worden en dat in een tijd van besparen en belasten, ja, dat is gewoon niet aanvaardbaar.
5: In de Ronde van Frankrijk zijn de renners nu begonnen aan de 18e rit. Al in de Tour een Alpenrit met aankomst op een klim van eerste categorie. Morgen en overmorgen wachten ook nog 2 zwaardere bergritten. Remco Evenepoel staat nu 2e in de stand en verwacht daarom dat de vroege vluchters vandaag het meeste kans maken.
7: In geval van het klassement, ja, iedereen heeft toch een beetje morgen overmorgen in het achterhoofd. Misschien zal Decathlon iets proberen. We weten dat er misschien wat ziekte is bij UAE, maar dat is niet echt voor mij om over uit te spreken. Maar voor ons is het belangrijkste om geen tijd te verliezen en morgen te starten met dezelfde verschillen als nu.
5: UAE is de ploeg van de gele trui Tadej Pogacar. Het is bewolkt met hier en daar nog wat regen. In de namiddag geleidelijk aan overal droger met opklaringen bij zo'n 23 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt, na de middag opnieuw opklaringen en 25 graden met aan zee volop zon.

0: Zeit verkocht.
1: Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.
0: M&M, live op Tomorrowland.
1: Volg het vanaf morgen op M&M en VRT Max.
0: En beleef de madness van op de eerste rij. Brahim.
2: Crazy. Zometeen ook met Topic, Becky G en Sorry Papi. Eerst Can You Grace met Strangers.
1: The official sound of summer.
0: The official sound of summer.
1: M&M.

Kirsten staat in de bakkerij en ze is mee aan het schudden. Dat schudden gaat zo meteen ook lukken met de big hit deze week, Just a Little. Eerst roepen we van je yeah, yeah, met Usher krijg je nu van.

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen

Sabrina Carpenter. En Espresso. Nu nog Kongs Never Going Home. Dat is in ieder geval voorbij Dylan in de app van M&M. His Home op dit moment. Even het tuintje aan het aanpakken, zie ik. Goed bezig.

blijft ook eens schijven. Zometeen I'd Love to Be in Love van Jurid. Maar eerst op de weg. E17 van Antwerpen naar Kortrijk. Daar is het een kwartiertje file rijden. Tussen Gentbrugge en Zwijnaarden door een ongeval. E19 van Antwerpen naar Brussel. Daar vertraag je ook door een ongeval. Tussen Rumst en Mechelen-Noord. Telkens is de rechterrijstrook versperd. E40 van Leuven naar Brussel. Komt er 10 minuten bij vanaf Sterrebeek door een defecte vrachtwagen. In Sint-Stevens-Woluwe op de aansluiting naar de buitering rond Brussel. En op die buitering is in Jette de rechterrijstrook versperd door een ongeval. En elders nog wat lichte vertragingen.

0: go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh cool!
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Mannekes.
6: Pompie.
5: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
6: Tot en met maandag.
5: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
6: Met ons Gamma Plus kaart.
5: 25% op alle verf.
6: 25% op alle verf.
5: Allegas.
6: Dat is simpel.
5: Dat zeg ik toch.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
10: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Een dessertje.
11: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
13: Oh, pavlovit.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon.

Lipa. Don't start now. Geweldig. Evelien, die is aan het genieten in het zuiden van Frankrijk, stuurt ze in de app van M&M. Veel plezier daar. Jenny from the Block komt eraan. Justin Bieber met zijn Daisies. En de nieuwste van Antoon krijg je nu, de enige. Straks vanaf 2 uur, DJ Dorian Awesome.

0: Die zijn er al.
1: Nu nog de zomerhit.
0: Wie wint VRT Zomerhit?
1: Dat bepaal jij.
0: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
1: Het is pas echt zomer met... Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvatvoordeel. Nu veel Elseif shampoo en conditioner

0: Goedemiddag, het is 2:00 met Jannik Aerts.
1: Tomorrowland mag een beperkte vuurwerkshow doen. Morgen begint het tweede weekend van Tomorrowland in Boom. Vorig weekend was er nog een totaalverbod op vuurwerk door de aanhoudende droogte. Maar nu zullen er toch wel op enkele momenten wat vuureffecten zijn op de mainstage. Er mag wel geen groot vuurwerk gebruikt worden, maar nu zal wel kleinschalig vuurwerk op het hoofdpodium wel toegelaten worden, zegt Tomorrowland.
2: Dat is eigenlijk podiumvuurwerk. Dus dat is vuurwerk dat eigenlijk vanuit het podium wordt gebruikt en dat heel gecontroleerd kan gebruikt worden en dat ook geen uitval heeft. Dus dat wil zeggen dat er eigenlijk geen vuurpijlen ergens kunnen belanden en dat we dat veel beter kunnen gaan controleren met de overheden, dat er echt eigenlijk amper risico is bij het gebruik van dat type vuurwerk.
1: Ja, Tomorrowland neemt ook bijkomende preventieve maatregelen, zoals permanente brandwachten in de omgeving van het hoofdpodium. Vandaag gaat trouwens Dreamville de camping ook al open. Google krijgt in totaal 890 miljoen euro boete van de Europese Commissie. Google bevooroordeelde zijn eigen diensten, zoals Google Shopping, in de zoekrobot van Google. En Europa heeft dat recent verboden om te voorkomen dat grote techplatformen hun macht misbruiken en de concurrentie ook verstoren. Google krijgt ook een boete omdat het de appontwikkelaars belemmert om gebruikers een dienst te laten kopen buiten de eigen Google Play winkel. Google kan de boetes wel nog aanvechten. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners aan de 18e rit bezig. Een Alpenrit met de aankomst op een bergop voor de eerste categorie. Morgen en overmorgen wachten nog twee zwaardere bergritten. Remco Evenepoel, de tweede nu in de stand, verwacht daarom dat de vroege vluchters vandaag het meeste kans maken.
3: In het geval van het klassement, ja, iedereen heeft toch een beetje morgen overmorgen in het achterhoofd. Misschien zal Decathlon iets proberen. We weten dat er misschien wat ziekte is bij UAE, maar dat is niet echt voor mij om over uit te spreken. Maar voor ons is het belangrijkste om geen tijd te verliezen en morgen te starten met dezelfde verschillen als nu.
1: Ja, de UAE is de ploeg van de gele truidrager Tadej Pogacar. Het is bewolkt met hier en daar nog wat regen, maar in de loop van de namiddag gaat het overal wat droger worden met enkele opklaringen en 23 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt, na de middag wel opklaringen bij 25 graden en aan zee wordt het dan zonnig. M&M.
0: Geen ice latte, dat zou een beetje raar zijn. Dus we gaan voor een gewone warme koffie met Post Malone en de Balsa.

Hij bevindt zich momenteel in Canada. Hij is met een heuse tour bezig. Maar deze Chemical zeker live door hem zal gebracht worden. Deze mogen ook wel eens toeren samen.

0: is het Martin Garrix die ons gaat kunnen spotten of wij die Martin Garrix gaan kunnen spotten. Hij is er weer bij op de mainstage op Tomorrowland, maar wij met M&M ook, met heel veel mensen. Vanaf 1 uur hoor je hier op M&M live alles van op Tomorrowland met Esther Nwano, met Laurens Luiten, met Wouter van den Breen. En wie weet steekt hij deze wel in zijn set met Ed Sheeran.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavloven.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Hey, hallo allemaal. Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
4: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
3: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

van het zalige clubje van Bad Bunny. We moeten daar eigenlijk nog een beetje van bekomen. Zelfs als je er niet bij was in het uitverkochte Koning Boudewijnstadion gisteren, dan nog is het bekomen van de beelden op VRT Nieuws en op TikTok. Wat een zalige live-versies met al die muzikanten in dat crème-kleurige pak van hem. Ja, dat maakt wel indruk. Zometeen Daft Punk en nu Bazaar.

open leren jasje met zo'n riem om het wat toe te houden en een zwarte zonnebril. Zo ligt Miley Cyrus tegenwoordig in de rekken voor €78. Ja, sinds begin deze zomervakantie, begin deze maand, is ze ook een Barbie-pop. Wat eigenlijk heel veel eer is, want dat geeft Barbie altijd als een soort van culturele stempel aan iedereen die toch iets heeft betekend in de industrie. In deze dus, in de muziekindustrie, Miley Cyrus. Ze was er zelf heel blij mee. Ik snap dat wel. €78. Misschien een cadeautip als je binnenkort nog eens naar een verjaardagsfeestje moet of een leuk zomerfeestje. Wie weet.

mee. Een van de zomergasten, heel duidelijk. Jelly Roll, om 2:30. Zometeen een nummer waar enkel nog een cocktail of een mocktail bij nodig is. Moet je dan zelf even regelen. Eerst nog even meegeven dat op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten extra is om te rijden. Dus tussen Linkeroever en Borgerhout. En op andere plekken zijn er lichte vertragingen. M&M. Dorian Ausums.

0: Imagine Dragons met Believer. Zometeen een nummer waarvan je jaren later dat in je top 3 gaat zetten van zomer 2026. Ik ben zeker.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Ketnet komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
4: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag.
3: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.

Jonas Blue. Hij mag een bedankje sturen naar David Guetta en Tiësto, want die hebben ervoor gezorgd dat dit zo groot is geworden. Edge of Desire. Het is grote kans dat het nog heel vaak in set zal passeren op Tomorrowland. Vanaf morgen hoor je ons daar vanaf 1 uur gewoon bij M&M.

liedje dat altijd heel goed gaat, hard gaat, op een feestje over 2 weken, namelijk de Antwerp Pride, ook weer begin augustus is. Mocht je graag gaan, 5 augustus tot 9 augustus. Sisters, Sisters and I Don't Feel Like Dancing. Zometeen veel energie van Panic at the Disco. En nu een grote naam van op veel sets op Tomorrowland, Kygo. This is the official sound of summer.

Op nog geen uur tijd is het een graad warmer geworden, hier toch in Brussel. Ik heb het letterlijk van 20 naar 21 zien springen. Zeker hoor, Panic at the Disco. En ik denk dat Meghan Trainor dit ook wel kan. Made you look.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Het is 3:00.
4: 14 uur.
3: Krijg je van Yannick Aerts. Tomorrowland mag een beperkte vuurwerkshow doen. Morgen begint het tweede weekend van Tomorrowland in Boom. En vorig weekend was er nog een totaalverbod op vuurwerk door de aanhoudende droogte. Maar nu zullen er op enkele momenten wel wat vuureffecten zijn op de mainstage. Maar nog altijd geen groot vuurwerk, zegt Tomorrowland.
5: Dat is eigenlijk podiumvuurwerk. Dus dat is vuurwerk dat eigenlijk vanuit het podium wordt gebruikt. En dat heel gecontroleerd kan gebruikt worden. En dat ook geen uitval heeft. Hè. Dus dat wil zeggen dat er eigenlijk geen vuurpijlen ergens kunnen belanden. En dat we dat veel beter kunnen gaan controleren met de overheden. Dat er echt eigenlijk amper risico is bij het gebruik van dat type vuurwerk.
3: Tomorrowland neemt ook bijkomende preventieve maatregelen zoals permanente brandwachten in de omgeving van het MOVE podium. En vandaag gaat ook trouwens Dreamville de camping al open. Zaterdag 27 juni tijdens de piek van de hittegolf was wellicht de op één na dodelijkste dag in ons land deze eeuw. De dodelijkste dag deze eeuw was tijdens corona. Op 10 april 2020 stierven 675 mensen in ons land. Op 27 juni dit jaar waren er al zeker zo'n 650. Van 17 tot en met 28 juni werd ons land getroffen door een lange en ook warme hittegolf. Er werd net geen 40 graden gemeten. Eerder was er ook al bekend dat er tijdens die periode ruim 2000 overlijdens meer waren dan normaal. Er zijn minder wespen dan in hetzelfde periode vorig jaar. En dat komt omdat we als mens wespen bestrijden. Aziatische horenaars eten ze ook op. En ook het weer speelt een belangrijke rol. In mei en juni hadden we nog een paar koude en natte weken. En dat weer heeft een invloed gehad op de ontwikkeling van de wespennesten, zegt Natuurpunt.
6: De nesten zijn nu kleiner als anders. Zijn er ook mogelijk minder als anders, waardoor we nu minder wespen zien. De meeste insecten hebben de zon nodig om rond te kunnen vliegen. Die moeten opgewarmd worden door de zon. En als het dan koud, bewolkt en nat is, dan kunnen die eigenlijk niet rondvliegen. Of dan zijn er minder prooien waar dat zij op kunnen jagen. Daarnaast, zo'n nest van een wesp is ook gemaakt uit papier-mâché. Als dat nat wordt, moet dat hersteld worden.
3: Het is bewolkt met hier en daar wat regen. In de namiddag geleidelijk aan overal droger met opklaring bij zo'n 23 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt. Nadien meer opklaringen bij zo'n 25 graden. Aan zee wordt het dan zonnig.
4: Uitverkocht.
7: Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.
4: M&M, live op Tomorrowland.

zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Ik ben dat nu al een aantal weken in de zomer aan het draaien. En ik heb toch het gevoel dat al veel mensen in de app hebben gestuurd hoeveel steun ze hebben aan dit nummer. Je hebt twee Martins op Tomorrowland. Ik heb dat net gecheckt, maar geen Solvay dit jaar. Wel een Garrix. En die hoor je via ons, via M&M. We gaan die draaien, want wij zijn erbij op Tomorrowland op zondagavond. Trouwens al vanaf vrijdag. En je kan ook altijd, kleine herinnering, naar de mainstage live kijken. Alsof je er live bij bent op VRT Max. Maar dus niet om deze te zien, want die gaat er niet zijn.

Tranen van goud, tranen van geluk. Je kan ze creëren bij Arend Blommaert. Als je naar VRT Max gaat, want daar kan je nog steeds stemmen op de titel. Om die te geven, VRT Zomer in 2026. Er zijn maar een paar genomineerden en hij is erbij. En de winnaar moet nog bekend worden natuurlijk. Dat is pas voor ergens in augustus. Maar je kan nog helpen. Nicole wil een liedje om wakker te blijven op kantoor in het thema van Tomorrowland. Ik ga dat regelen.

0: De madness van op de eerste rij.
1: Eminem, the official sound of summer.
2: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaas? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavloven.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
8: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
7: Tegels,
9: natuursteen,
7: parket, Impermo.
8: Deze zondag extra open.

call had nood aan muziek om wakker te blijven. Een beetje in Tomorrowland vibes. Lasse Tiesto. En meteen goed nieuws. 10:35 is al lang voorbij. We zitten al in de late namiddag op kantoor. En deze vers van de Rode Duivels playlist. Wat zouden die aan het doen zijn? Charlotte de Ketelaar. Ja, die is 3 dagen geleden verloofd. Of toch, dan heeft hij het op zijn Instagram gezet. Met Josephine. Al een 6-tal jaar waren ze samen. En nu dus schoon verloofd. Dat zijn heel mooie foto's.

stilaan wordt het weer meer weer wie wilt met Terry Swims samenwerken in plaats van andersom. Hier Terry Swims met David Guetta, maar ook Natasha Bedingfield. Hoe vaak dat hij reageert op zijn video's, hoe goed dat zij hem vindt. Ja, ons kent ons, een beetje via via, zo moet je het doen in het leven. En voor Bas Serra is dat al zeker Koen Wouters in zijn team. En ja, misschien gewoon ook wel heel Vlaanderen. Dit is All Because of You.

zou denken, zo The Voice winnen, dan moet je een beetje uitrusten in de zomer van alle prikkels, van al het succes. Maar dat is niet zo, want hij is vanavond live in Blankenbergen voor zomerhit. En je kan nog op hem stemmen op VRT Max.

Bring Back Summer 2016. Ja, Beth, dit wordt dat gevoel wel aangesleept. Justin Timberlake. Maar dit is goed, we zullen nog maar deze zomer blijven. 2026 met Zeus Lost Frequencies.

0: terug naar M&M Hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs. Oh.
3: This is summer.
4: M&M.
5: Yeah.
4: Yeah.
5: Summer.
6: Hey, het is Sander hier. Ik heb heel veel familie barbecues van de zomer. En wilde weten hoeveel keer dat ik daar de grappige onkel ga spelen. Zo'n keer.

Gaat naar goede gewoonte een recordje doen, Dimitri Vegas op Tomorrowland. Want hij staat er in totaal 4 keer. 2 keer nog te goed dit weekend. En wij zijn daarbij. Vanaf 1 uur als je M&M opzet, dan gaat het voelen alsof je in de magie zit van Boom.

vanmorgen gaan lopen met zo jouw topnummers uit 2000, wat was het, 24 op Spotify. En dan vat dat zo samen. Kwam ook Lil Nas X voorbij en ik ging er sneller van lopen. Het werkte. Hopelijk de volgende ook.

0: Nicky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
0: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Goedemiddag, het is 4 uur.
4: 14 uur.
3: Met Yannick Aerts.
5: De mannen rijden een alprit in de Tour. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners nu bezig aan de 18e rit. Een bergrit met aankomst op een beklimming van eerste categorie. En Sporza-collega Christophe van der Goor, wat is de situatie daar?
6: Wel, we zitten op een goede 50 kilometer van de streep in Orsières-Merlet op 1800 meter hoogte. En we kijken naar een kopgroep van een man of 14. Daarbij helaas geen Belg vandaag, maar wel Mats Pedersen, de leider in het puntenklassement en de groene truidrager. Heeft zo net in de sprint van de dag 25 punten gepakt. Jasper Philipsen zal er geen enkel pakken. Dus de voorsprong voor de Deen wordt weer wat groter. Daar ook nog Richard Carapaz in de vlucht. Samen met de Amerikaan Jurgensen. Hun voorsprong op het peloton. 8 minuten.
5: Dankjewel, Christophe. Het parket van Limburg onderzoekt een verdacht overlijden in Maasmechelen. Afgelopen maandag werd het lichaam van een vrouw van 69 gevonden in een luxueus landhuis van bijna 1200 vierkante meter groot dat te koop staat voor bijna 2 miljoen euro. Het parket heeft toen het gerechtelijk lab ter plaatse gestuurd om de eerste vaststellingen te doen.
7: Hun eerste vaststellingen wezen dan op enkele mogelijk verdachte elementen die verder onderzocht moeten worden. Om dan de precieze doodsoorzaak en de omstandigheden van het overlijden te kunnen achterhalen, werd daarom ook een autopsie bevolen en wordt het onderzoek naar het overlijden van de vrouw verder gezet onder leiding van de Tongerse onderzoeksrechter.
5: Er zijn dit jaar opvallend minder wespen dan vorig jaar. En dat komt onder meer door het koude en natte weer van mei en begin juni. Maar ook met wespennesten die verwijderd worden. Maar dat wil niet zeggen dat wespen aan het uitsterven zijn. Misschien zien we er volgende maand toch wel wat meer. En dat hoeft ook niet per se slecht nieuws te zijn, zegt Natuurpunt.
8: Wespen, dat zijn eigenlijk plaagbestrijders. Die jagen vooral op vliegen en muggen. En vooral die laatste zijn niet echt geliefd bij ons en kunnen ook wel gevaarlijk zijn. Nu, het is een heel droog jaar, er zijn minder muggen, maar moest het nu volgend jaar nat zijn, dan krijg je een explosie aan muggen. Maar als je dan te weinig wespen hebt, ja, dan heb je heel wat overlast en mogelijke gevolgen voor de mensen.
5: De Griekse voetballer Christos Tsonis verlaat landskampioen Club Brugge en gaat naar Arsenal, de kampioen in de Engelse Premier League. Tsonis was een van de belangrijkste spelers bij club met 43 goals en 45 assists in meer dan 100 matchen. Club krijgt zo'n 40 miljoen voor Tsonis. Dat is meteen ook de duurste transfer ooit in de Belgische competitie. Bij Arsenal moet hij de vervanger trouwens worden van de rode duivel Leandro Trossard, die volgend seizoen voor Besiktas in Turkije zal voetballen. Deze namiddag opklaringen, 23 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt wel. Na de middag weer zon en overal droog weer bij 25 graden. En aan zee krijgen we overal de zon te zien.
3: Bijna 3 over 4. Waar kan het trager gaan op dit moment, Mirjam?
0: Op weinig plaats. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens, Woluwe en Machelen. Maar verder op de andere wegen alleen heel lichte vertragingen. En in de Brusselse Belliard-tunnel richting E40 wat uitkijken voor een defect voertuig op de rechterrijstrook. M&M.
3: Allee, het zijn mijn laatste cinematicket. Speel ervoor en stuur de volle pot nu in de app van M&M.

zijn al een paar dagen vooraleer dat die hittegolfsferen weer gaan terugkomen. Als je zo kijkt in alle weer-apps en goed luistert naar een jackpot, onder andere. Dus we hebben goed cinema weer de komende tijd. En daar moeten we gebruik van maken. Dus, voor zometeen, de volle pot. We gaan die nog eens voor een laatste keer spelen. Stuur de volle pot om dat ticket te winnen.

0: Famous fluitje in 2018 met Ellie. De volle pot die haal je als je het spel goed speelt. Hè. Zo meteen een spelletje van 20 seconden. Ik ga hem nog voor de laatste keer doen, voor ik op vakantie vertrek. Ik heb nog twee cinematickets en we gaan eens proberen voor Maite van Ovenaker uit Harelbeke. Hallo.
1: Hallo.
0: Jij vertrekt volgende week ook op vakantie naar Rodos.
1: Ja, inderdaad.
0: Wat is het belangrijkste dat in je koffer meegaat, volgens jou?
1: Zonnecrème en bikini natuurlijk.
0: Ja. Bikini, altijd een zoektocht, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Of heb je nog eentje van vorig jaar waar je blij mee was?
1: Nee, dat niet.
0: Ah, ben je er een gaan kopen?
1: Ja, twee.
0: En wat is het geworden? Waar, zo de mooiste van de twee?
1: Ik heb alle twee gehouden, eigenlijk.
0: Ah ja, amai, succesconcept. Want als ik een bikini ga zoeken, dan ben ik daar weken mee bezig. Dus ik ben er ook gewoon mee gestopt. Dus ik ben blij voor jou, Maite. Absoluut. Is het eigenlijk Maite of Maite?
1: Maite.
0: Maite, oké. Dan gaan we het daarbij houden. Dat is een goed plan. Goed, naar Rodos en hopelijk ook nog even in iets minder weer. Ja, we mogen ook niet klagen, maar bon. Naar de cinema gaan. Gratis en voor niks, Maite. We gaan spelen daarvoor. Zo meteen dus in een tijd van 20 seconden. Die tijd ga je mij 8 dingen moeten opsommen binnen een thema dat ik jou nu ga geven. Ik heb eerst een vraagje. Heb jij afgelopen hittegolven buiten gegeten ooit al?
1: Ja, af en toe een keer.
0: Last gehad van wespen?
1: Ja.
0: Ja, toch. Ja. Er straks nog in het nieuws. Nochtans zijn de wespen niet zo aanwezig als andere zomers. En dat komt omdat in mei en juni het toch iets kouder was. Vermoed dan begin juni, want daarna was het steken heet. Maar bon. Het was ook heel, heel nat. En dat maakt dus dat de wespen nu er nog niet heel hard zijn. Maar misschien wel later op augustus of later in de zomervakantie. Trouwens, ook goed nieuws, ze zijn niet met uitsterven bedreigd. Ze komen gewoon terug. Dus voor de mensen die dachten, joepie, nee, nee. Daarover, Maite. Noem mij 8 andere insecten of dieren, daar mag je ook uit kiezen, die op je zenuwen kunnen werken. De tijd gaat nu in.
1: Vliegen, fruitvliegen, bijen, motten, muggen... Kattenlakken.
0: Ja, het is Jerry. Ja, ik bleef even steken op nog de laatste kakkerlakken. Die heb ik zeker nog goed gerekend. Je had er 6. Maar Maite, omdat ik met vakantie ga en met een gerust hart wil deze show verlaten en jou een leuke vakantie wil geven, krijg je van mij de beide cinematickets.
1: Oh.
0: Ja, ik ben in een goede mood. Dus geniet ervan. Bijen, vind je die ook ambetant? Want die zorgen wel voor veel, hè?
1: Nee, eigenlijk niet, maar ja.
0: Ja, je moest iets zeggen, dat is waar. Nee. Goed gespeeld en geniet binnenkort van de film. En van Rodos.
1: Dank u wel.
0: Bye-bye. Yo.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik heb totaal geen kinderwens. Nooit gehad.
2: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
3: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
4: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.
5: Knaldi. Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi.

0: toen je dit veel op de radio hoorde, zat je ook nog in coronasferen. 2021, Elton John en Dua Lipa samen met Cold Hearts. Straks is het officieel. Dan zitten we over de helft van de laatste week, de slotweek van de Tour de France. Na straks, en ze hebben nog maar een 40-tal kilometer in deze rit te gaan, zijn er nog 3 in totaal, 3 ritten. 3 van alle Alpenritten, hè, want ze gaan nu voor die laatste strook nog door de Alpen. En dan zit het erop. Kleine update, de kansen op groen verdampen, had Sporta gezegd, voor Jasper Philipsen. Want aanvaller Mats Pedersen die heeft het gepakt bij de tussensprint. Er zijn in deze rit ook wel een paar renners tussen die zich niet zo goed voelen. Onder andere Tim Wellens, die sprak over slijmen en keelpijn. Ja, dat is niet zo goed. Er is wel eentje tussen die op wolkjes aan het rijden is sowieso. Ondanks dat hij die groene trui niet heeft gepakt. Want Jasper Philipsen is wel goed bezig. Gisteren won hij. En hij is daarmee de eerste Belg ooit die een etappe won van 5 Tour de France opnieuw na elkaar. En hij heeft wel iets opvallend gezegd in de Tour de France. Iets dat misschien herkenbaar ook is voor jou. Maar hij heeft heel veel last gehad van negatieve comments op sociale media. En daardoor heeft hij ook gewoon zijn Instagram verwijderd. En heeft er een andere zotte kerel op gereageerd. Namelijk de one and only Remco Evenepoel. Die zei, ik heb mijn Instagram al verwijderd 10 dagen voor de Ronde van Vlaanderen. Ik trek me dat allemaal niet aan. Ik ben daar niet mee bezig. Want het is soms echt zot wat mensen allemaal online zeggen. En dan denk ik, allee, dat zijn nu de namen die jouw spektakel bezorgen als je in je zetel gewoon zit. Waarom die niet gewoon een beetje aanmoedigen online? Dat kan ook. Dat is ook een kaart die je kan trekken. Verder is er ook nieuws uit de atletiekwereld. Allee, eerder zorgen, want Alexander Doom gaf eerder deze week al forfait voor het EK in augustus. Hij heeft een hamstringblessure. En nu zijn er dus ook echt wel twijfels voor Nafit Yam, of zij gaat meedoen. Ondanks dat ze het wel vorige week goed deed in Luik. Maar, goed nieuws, want als je houdt van sport, dit weekend kan je haar zien schitteren op het BK-atletiek. Dat is outdoor in Kesselo. Waar ze heeft besloten dat ze niet het kogelstoten gaat doen, maar gaat verspringen en de 100 meter horde op zondag. Dan weet je dat ook. En natuurlijk dit weekend het slotnummer van de Tour de France. Dus we hebben nog veel te goed.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week

Arne, het zou gekund hebben. Hij stuurt in de app toevallig geen ticketje meer voor Tomorrowland dit weekend. Dat niet per se, maar misschien lijkt het er wel op, want je kan altijd live intunen op de mainstage via VRT Max. En als je M&M opzet, dan hoor je ook gewoon live sets. Nina Black gaat er trouwens ook zijn dit weekend op zaterdagavond.

0: gaat nogal deze zomer, Nina Black. En jij kan ervan meegenieten. Brock Werchter, de Gentse feesten. Hier al is een setje op M&M. En nu zaterdag om 10 uur op het grote Tomorrowland. Nina Black. Het is 4:30. Waar zijn de files, Mirjam?
1: Die vinden we op de buitenring rond Brussel. Er komt 10 minuten bij tussen Sint-Stevens, Woluwe en Vilvoorde. Voor de Antwerpse ring richting Nederland ook 10 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Verder vooral heel kleine vertragingen. En in de Brusselse Belliard-tunnel richting E40 uitkijken voor een defect voertuig op de rechterrijstrook.
0: Oké. Er is heel veel gezegd, geschreven over Bad Bunny gisteren in Brussel. Maar er is één moment dat je misschien net hebt gemist dat ik zo meteen met jou ga delen. M&M. Dorian Ausen.

3 over half 5 met One Republic. Zometeen gaan we eens kijken aan de achterkant van de mainstage van Tomorrowland. Maar eerst... Even naar de man die zich gisteren voor 56.000 fans afvroeg: waarom ben ik nu hier? Het gaat over Bad Bunny. Zijn entourage had Brussel als laatste locatie ingepland van heel zijn tour, dus als laatste stop. En hij heeft echt luid op door de micro gezegd: ja, ik wist niet hoe, waarom dat ze dat zouden doen. En hij kwam daar dus gisteren officieel op terug op het podium in het Koning Boudewijnstadion. En hij zei daar: ik snap nu waarom, het beste wordt voor laatst bewaard. Ik denk dat dit de beste plek is om deze reeks af te sluiten. Al vond bij Bunny het wel heel koud. Ja, hij komt dan net wanneer dat de hittegolf gedaan is met een 18 graden, maar oké. Nu, online vind je superveel video's van gisteren van zijn concert, heel terecht. Maar eentje daarvan steekt er voor mij echt bovenuit en dat wil ik heel graag met jou delen. Hij stond daar met 14 bandleden. 14. Op een bepaald moment stapt iemand van die crowd met zijn gitaar naar voren en die begint een hit van een artiest van bij ons te spelen. Dus hou je klaar, want zo klinkt Stromae en Alors on danse op zijn Bad Bunnies.

alles zo goed. Wat moet Stromae altijd voelen? Zoveel eer. Op 2K voetbal was dat ook kei vaak door die speakers over die stadions. Alors on danse. Hij mag ook anders nog eens beginnen toeren. Stromae.

0: Misschien wel het nieuws van de dag. Dit weekend dan toch vuurwerk op Tomorrowland. Wat gaat een andere soort vuurwerk zijn? Wat mogen we dan verwachten? Hoe gaat dat eruit zien? En hoe maken ze dat veiliger? Zometeen hoor je dat van een officiële vuurwerkspecialist hier in deze avondshow.
1: De genomineerden, die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhit.
1: Wie wint VRT Zomerhit?
2: Dat bepaal jij.
1: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
2: Het is pas echt zomer met...
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: dat had ik. Gaat hij het halen deze zomer? De titel VRT Zomerhit 2026 niet met dit, Maxime, maar wel met hoe dan ook. Stemmen kan je op VRT Max. Daarstraks kon je het al horen in het nieuws hier. En misschien kwam je het ook al tegen op je feed. Maar er is dus groen licht voor vuurwerk op Tomorrowland. Het weekend dat eraan komt. Want vorig weekend was het nog te warm en wilden ze het risico niet nemen. Of te droog, liever gezegd. Nu vandaag is het nog wel code oranje door die droogte. Maar daar gaan ze zich aan aanpassen door een ander soort vuurwerk af te steken. Met, hou je vast, een beperkte en gecontroleerde techniek. Beperkt en gecontroleerd. Maar wat betekent dat? Hoe fixen ze dat dan ineens? We vragen het aan een vuurwerkspecialist. En dat is niemand minder dan Christophe Bil. Hallo.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag Christophe. Jij bent ook voorzitter van de Nationale Vuurwerkfederatie. Dus jij gaat ons kunnen helpen in te begrijpen hoe dat ze dat daar regelen op Tomorrowland. Voor alle duidelijkheid, dat vuurwerk wordt altijd afgestoken bij de mainstage. Daar kan je ook gewoon trouwens live naar kijken vanaf morgen op VRT Max. En ze gaan dat met een beperkte en gecontroleerde techniek doen. Wat houdt dat dan in? Hoe dan?
1: Wel, zoals ik ook begrepen heb uit de persnota, gaat dit vooral over T1 en T2 producten. Dat zijn eigenlijk stage effecten die kleiner van omvang zijn, niet vergelijkbaar met de F4 effecten, zoals bijvoorbeeld op Nationale Feestdag dan, waar je dan bommen of shells, men noemt dat dan shells, of grote bommen, afgeschoten worden die iets minder controleerbaar zijn. Zie je, qua neerslag of qua winterrichting zijn die iets gevoeliger, maar de T1 en T2 producten die zijn ook enkel maar beschikbaar voor professionele gebruikers en die zijn kleiner van omvang, maar die worden dan in een iets grotere massa gebruikt of meerdere tegelijkertijd of in een sequence, zodanig dat het ook nog een spectaculair zicht is.
0: Oké, dus in de F4, zo die grotere bommen dan, die waren dan op de Belgian National Party, natuurlijk voor de feestdag kan je trouwens ook nog altijd naar kijken hoe dat feestje was op VRT Max, maar dat was dinsdag en ik heb dat ook gezien, Christophe, dat waar dat dan kan landen is toch ook in dat park. Allee, je hebt die paarden dan zo en die bogen, dat kan dan geen kwaad?
1: Oh ja, daar hebben wij als federatie wel onze bedenkingen bij natuurlijk. Hè, omdat 95% van de vuurwerken die op 21 juli moesten doorgaan, die zijn afgelast. Dus de Belgische vuurwerkcollega's die hebben het heel moeilijk gehad. Dus sommige vuurwerken worden gewoon afgelast, geannuleerd en niet op een latere datum voorzien. Maar in Brussel mocht het blijkbaar wel, een park waar toch heel veel vegetatie is, en dan nog afgeschoten door een Frans bedrijf. Ja, dat maakt het natuurlijk iets pijnlijker voor ons.
0: Dat zou wel zijn. Dus dat was eerder zuur om naar te kijken. Maar dat is dan op Tomorrowland niet het geval. Geen Frans bedrijf en veiliger en gecontroleerder door die T1 en T2's.
1: Ja, er zijn twee bedrijven eigenlijk actief. Eén voor de mainstage, wat een Nederlands bedrijf is. En een ander bedrijf is dan actief, een Belgisch bedrijf, voor de Liberty Stage. Maar daar heb ik begrepen dat men het toch gaat houden bij de smoke mines, de rookeffecten zoals vorig weekend. Omdat die stage dan helemaal achteraan staat. En daar is heel kort een bos bij. Dus daar houdt men het wel op de smoke mines dan, die ook minder gevaarlijk zijn. Maar de mainstage zullen dus de T1 en T2 effecten zijn. De grote bommen.
0: Ja, amai. Ze kunnen ook bijna niet anders bij Tomorrowland. Hè. Je kan echt nu eens nul risico gaan nemen na de beelden die we allemaal hebben gezien. Of misschien zelfs van dichtbij, vorig jaar, vorige zomer. Ik vraag me af, is het enkel de droogte die uit kan maken of die gevaarlijk is? Of stel nu dat het dit weekend heel hard zou regenen, houdt dat een risico in?
1: Wel, ja, als het regent natuurlijk, sowieso kan vuurwerk afgeschoten worden in de regen, maar het is natuurlijk niet leuk om naar te kijken.
0: Nee, dat is niet hetzelfde effect, ja.
1: Nee, nu, je moet weten, ten eerste, die effecten zijn professionele effecten. Het zijn niet de effecten die je koopt als consument in de winkel om op het jaar af te schieten. Wordt ook bediend door professionele mensen die daar certificaten voor gehaald hebben, die daar onderwijs in gekregen hebben en de kennis van zaken hebben. En anderzijds Er is een heel groot bataljon brandweermannen aanwezig, heb ik begrepen. Ook private brandweerkorpsen en zo zijn aanwezig. Dus men heeft echt wel, heb ik begrepen, bij Tomorrowland een drama van vorig jaar proberen te vermijden. Ja. Dat trouwens ook niets met vuurwerk te maken had. Hè. Dat is ondertussen wel al bewezen. Maar het vuurwerk is wel afgegaan omdat het al in de
0: omdat het al klaar zat in het podium. Ja, klopt, inderdaad. Zo, als ik dan naar de Belgian National Party aan het kijken was, en ja, ook heel vaak op andere plekken, zoals op Tomorrowland, dan vraag ik mij vaak af, jij als vuurwerkspecialist, Christophe, zit daar eigenlijk een heel uitgedacht scenario aan vast? Zo van, nu doen we dat type vuurwerk eerst, en dan gaan ze meer van die spriddeltjes doen, en dan gaan ze meer van die grote bloemkoppen doen. Daar moet toch een heel scenario achter zitten.
1: Ja, natuurlijk. Bij een Tidal musical, zoals bijvoorbeeld nationale feestdag of op wedstrijden of dergelijke, alles wordt sowieso op voorhand geprogrammeerd, hè, want het wordt computergestuurd afgeschoten. Daar bestaat speciale software voor, ook om het vooraf te simuleren. Je kent allemaal de effecten, dus je weet. Nu bij een dancefestival zoals Tomorrowland, sommige artiesten hebben dan ook wel hun wensen, hè, van hoeveel vuurwerk dat zij willen, of welke kleuren.
0: Is dat waar? Amai, dus Calvin Harris zegt, ik ben in een blauwe mood, dus liefst blauw vuurwerk.
1: Hij moet het wel een
0: voorhand
1: beetje
0: zeggen.
1: Op voorhand zeggen.
0: Vandaag werd ik blauw wakker.
1: Dat gebeurt dus wel effectief. Natuurlijk.
0: Dat wist ik niet.
1: Toch wel. Net zoals dat sommige discotheques waarschijnlijk heel sterke wensen hebben op wat er in de kleedkamer van drank moet staan, hebben zij ook wel een wensen wat vuurwerk, kleuren en effecten.
0: Dat wist ik niet. Dat vind ik echt cool om te weten. We weten dat het allemaal een beetje uniek per DJ dan toch vaak aangepast is, als ze de request hebben ingediend natuurlijk. Christophe, wat is het mooiste vuurwerk van ze allemaal? Naar welk type kijk jij het liefste? Kan je dat beschrijven?
1: Persoonlijk natuurlijk. Ik doe meer pyromusicals natuurlijk en festivals en wedstrijden, vooral in Azië. Wat ik daar heel veel gebruik is bijvoorbeeld de kleur brocade. Dat is iets goud, glitterachtig. Dat is heel mooi. Maar natuurlijk, op Tomorrowland is dat dit jaar volledig uitgesloten, omdat dat een kleur is die ook heel wat neerslag geeft. Wat het juist mooi maakt, maar natuurlijk als je op een ponton in het midden van de zee had ziet of op een groot meer, dan kan dat geen kwaad zijn. Ja. Hier kan men dat natuurlijk niet gaan maken, maar dat zijn dan wel de mooiste effecten. Maar persoonlijk zie ik dan wel liever een volledige paramusical, zoals in een festival. Maar natuurlijk, dancefestivals zijn ook heel leuk. Hè.
0: Ja, absoluut. En daar gaan we dit weekend dan toch op een beperkte en veilige manier naar kunnen kijken. We gaan zelfs even een throwback doen naar weekend 1, toen Alesso zijn set aan het doen was en zijn zotte hit nog eens live draaide in zijn set. Ik wil je bedanken, Christophe, en we gaan nog nooit zo hard genoten hebben van het vuurwerk, denk ik.
1: Oké, ik hoop het, want ik ga er zelf ook naartoe met een delegatie Chinezen die speciaal voor het vuurwerk afkomen, van het grootste vuurwerkbedrijf uit China. Die komen er speciaal voor af, dus het zal heel spijtig zijn mocht er helemaal niets van vuurwerk zijn.
0: Dat zegt genoeg, amai. Dat zegt genoeg over dat er ons wel wat te wachten staat. Heel leuk. Ja. Veel plezier, Christophe. En wij met M&M zijn er ook bij het hele weekend vanaf 1 uur 's middags. Dan kan je gewoon M&M opzetten en ga je hier en daar live stukjes van sets kunnen meenemen, zoals van Alesso nu.

Zo klonk dat dan vorige week zondagavond om 9:45 op de grote mainstage. En hij gaat gewoon nog eens terugkomen, Alesso. Daarvoor is hij gewoon te goed. Morgen op de Freedom Stage is hij er al om 11:00 s'avonds tot 12:30. Hij zal een van de laatste namen zijn op die eerste dag van weekend 2, waar wij ook bij zijn. Dus met M&M gewoon ons opzetten.

0: vanavond op VRT1.
1: Die is hier misschien 2 minuten bezig bij ons op het bureau en die gaat hier dan een keer heel de boel overnemen of wat.
0: Op VRT1 strijdt iedereen voor de promotie in Eyecatchers. Op VRT Canvas in Force of Nature moeten dieren het extreme weer overleven. En op VRT Max vecht een beruchte juwelendief voor haar dochter in de serie Joan. Tot vanavond.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
4: Tegels, nachtweersteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
7: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Het is 5 uur 14.

0: namen. Een dag later werd hun auto teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub daar, maar sindsdien ontbreekt er elk spoor. Gisteren was er een nieuwe oproep naar getuigen of tips en elke getuigenis kan dus nuttig zijn, zegt de zelfvermiste persoon.
1: En die worden momenteel allemaal onderzocht. Dus dat gaat van vergaand onderzoek tot checks die dat vrij snel een antwoord kennen. Wij kunnen vandaag niet uitsluiten dat Timio en zijn papa niet in Vlaanderen zitten of in het buitenland. Dus mensen ook die op vakantie vertrekken of die terugkomen van vakantie en die menen Timio en of zijn papa te hebben gezien, ook in die informatie zijn we uiteraard geïnteresseerd.
0: Het parket onderzoekt een verdacht overlijden in Maasmechelen in Limburg. Afgelopen maandag werd het lichaam van een vrouw van 69 gevonden in een luxueus landhuis van bijna 1200 vierkante meter groot dat te koop staat voor bijna 2 miljoen euro. Het parket heeft toen het gerechtelijk lab ter plaatse gestuurd om de eerste vaststellingen te doen.
2: Hun eerste vaststellingen wezen dan op enkele mogelijk verdachte elementen die verder onderzocht moeten worden. Om dan de precieze doodsoorzaak en de omstandigheden van het overlijden te kunnen achterhalen, werd daarom ook een autopsie bevolen.
0: Gelijke Kansencentrum Unia heeft bijna 200 meldingen ontvangen over een uitspraak van de Nederlandse zangeres Sophie Straat op de Gentse feesten. Ze riep maandag dat alle witte mannen naar achter moesten omdat ze plaats wilden vrijmaken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Groepen die volgens haar structureel uitgesloten worden. Heel wat mensen vonden de uitspraak discriminerend. Nu, Unia gaat niks doen, zegt ze, want volgens hen zijn er geen aanwijzingen van discriminatie dat witte mannen daadwerkelijk van het concert werden uitgesloten. Amerikaanse president Donald Trump wil de nucleaire deal met Saudi-Arabië enkel goedkeuren als het land zijn relaties met Israël verbetert. De deal leek gisteravond rond, nog helemaal rond, maar in het akkoord staat dus dat Saudi-Arabië nieuwe kerncentrales gaat bouwen en dat de VS daarbij zal geholpen worden met kennis en technologie. In het verleden zei Saudi-Arabië dat ze enkel Israël wilde erkennen als er een Palestijnse staat komt, maar dat zal dus niet meteen gebeuren. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners in de finale van de 18e rit, waar de streep bovenop een klim van eerste categorie ligt. En Christophe van der Goor, wat is de situatie daar?
3: Wel, de leiders, dat zijn er 6, die gaan dadelijk beginnen aan die laatste goal. En de winnaar zit echt wel vooraan. Matteo Jurgensen, de Amerikaanse ploegmaat van de man die de Tour heeft moeten verlaten. Jonas Vingegaard natuurlijk. Carapaz is erbij. Valentin Parapente, de drager van de bolletrui. Mauro Schmid, Zwitser, die enkele dagen geleden al een etappe won. Johannessen uit Noorwegen en nog een Spanjaard. Zij hebben voldoende voorsprong. De winnaar zit bij die 6 nog 8 kilometer tot aan de streep.
0: Dankjewel, Christophe. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Vannacht meer wolken. Morgen begint bewolkt met nevel of mist. Daarna zonniger bij zo'n 26 graden.
4: Waar zijn er files, Mirjam?
5: Een lange file naar Antwerpen op de E313 komt door een ongeval in Massenhoven. De weg is daar volledig versperd. Je kan er alleen voorbij over de pechstrook. Dat betekent ruim een half uur file daar van voor Herentals West. Verder Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Borgerhout. Rond Brussel op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Maar verder alleen kleine vertragingen.
6: Verkocht. Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen. M&M.

0: The Weeknd and Blinding Lights. Het is 11:05. Ik vind het eigenlijk wel al een mooi uur om te beginnen denken aan het eten van vanavond. Ja, ik heb het wel voor Italiaans. Pastatje met tomaat, veel basilicum. Ja, daar heb ik zin in. Het gaat... wat ik daar eigenlijk over wil zeggen... Sorry, ik was al verloren in mijn pasta eigenlijk. Ik heb gewoon echt honger. Het gaat eigenlijk over een TikTok die ik nog maar net ben tegengekomen van Melanie Camille. En dat is een vrouw die momenteel bezig is met verhuizen van Amerika naar België. Misschien ben je ze ook al op je feed tegengekomen, want ze is echt al populair bij ons. En dat komt omdat ze dus echt totaal gevallen is voor ons land. Heel veel complimenten heeft voor België. Ze noemt zichzelf dan ook a Belgian in training. Waarbij dat ze al in andere video's liet weten, ja, ik kom weg van de Amerikaanse stress en bij jullie is er sterk onderwijs, jullie hebben een zotte gezondheidszorg, er is ruimte en rust. Vraag me af waar dat is geweest, maar oké. En wat ze ook zei is, alles is dichtbij en dat heb je natuurlijk in Amerika niet. Haar voorkeur draagt om in Gent te wonen, maar ze staat open met haar gezin en kinderen voor alles. En dinsdag, 2 dagen geleden, vroeg ze bijvoorbeeld nog op haar account hoe wij Nationale Feestdag vieren. In Amerika is dat altijd groot op 4th of July. Maar dus met al die video's probeert ze zich een beetje in te werken in onze gebruiken. Waarbij dat ze onlangs een tip kreeg van een van ons om een keertje stoofvlees te maken. En eigenlijk heeft ze dat goed gedaan, want ze is daarin iets belangrijk niet vergeten.
1: We're making tofu. What a meat. I'm gonna go ahead and cut some onion. Next, add 2 cans of dark Belgian beer. Okay, don't cancel me. I couldn't find dark Belgian beer. Apparently, I was supposed to add a couple slices of bread with mustard on it, so I put some stone ground mustard on there and I fixed it. I'm fixing it. That's real good. Smak like.
0: Voilà, inderdaad, die boterham met mosterd. Ik moest even de vertaling in mijn hoofd maken. En dan heb je een goede stoofvlees. Dat is een gerecht waarmee je echt Belgisch wordt. Maar wat is er nog één? Ik vraag me af, als je nu aan het luisteren bent, woon jij ergens waar echt een streekproduct van komt, waarvan jij zegt, hier ben ik trots op en eigenlijk zou ze dat eens moeten proberen. De app van M&M, daar mag je dingen doorsturen. Iets typisch Belgisch of iets van jouw streek, waarmee kan je echt uitpakken en moet je gegeten of gedronken hebben als je dan uiteindelijk naar België komt. Want dat is ze dus van plan over, wat is het, 1 of 2 jaar? Laat ze weten op TikTok, maar laten we haar alvast eens helpen. De app van M&M tijdens Bibi Rexha.

Wat een heerlijke dingen ben jij aan het doorsturen. Het is gevaarlijk, hè? Om bijna 5:30. Oh. We zijn op zoek naar streekproducten van ons land. TikTokster is van plan om binnenkort van Amerika naar ons land te verhuizen. Is helemaal verliefd geworden op ons land. Zou heel graag zelfs in Gent wonen en is zich nu helemaal aan het inwerken. Stoofvlees had ze al gemaakt, maar wat moet ze dringend ook kopen of koken of proeven? Amai, wat Leen doorstuurt. Ik kende dat niet. Het komt uit Reti. Het zijn lindeboompjes, zo wordt het genoemd, omdat dat ook het symbool is van Reti, denk ik. En dat zijn koekjes die zo aan de onderkant van de boom in chocolade zijn. En dan zo in de vorm van een boompje. En is gevuld met praline ook blijkbaar. Met melkchocolade. Hoe heerlijk is dat? Iemand uit Reti, breng mij ooit eens een bakje. Want dat ziet er echt heerlijk uit. Natuurlijk komt er ook door Sander Westmalle trippel of dubbel door. Dat moet ze zeker ook gedronken hebben als ze bier drinkt natuurlijk. Maar wat zijn streekproducten nog waar jij echt fier op bent? Je woont misschien ergens waar een heel speciaal iets vandaan komt. Laat het even weten in de app van M&M. En dan kunnen we zelf ook meer leren kennen.

0: van op de eerste rij.
1: M&M, the official sound of summer. Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Jellicious, vorige week nog live op Tomorrowland. Zeker deze gedraaid met Milo Forever Young. Oh, gerechten waar je fier op kan zijn in ons land. Ik vind het heerlijk. Je gebruikt de M&M-app ervoor om er even over te stoeven. Dat vind ik heerlijk. Ja, we zijn mensen aan het helpen die, als ze verhuizen naar België, want ik kwam zo'n TikToks er tegen, wat zou je dan aanraden? Wat moet je echt eerst geprobeerd hebben? Ja, wat Karin doorsturen, witte trip met rozijnen en rum. Ik geef eerlijk toe dat ik dat even heb moeten opzoeken. Maar trip is blijkbaar hetzelfde als een... de witte trip is hetzelfde als een witte pens. Dus het gaat over een traditionele Belgische worst. En we blijven in de worsten, want een goed voorstel ook van Renzo uit Lokeren. Hallo.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Wat zou jij op het bord klaarmaken voor mensen die hier voor de eerste keer komen?
1: Lokerse paardenworst.
0: Aha, is dat iets dat je ook zelf eet of gewoon je bent van Lokeren en je denkt, ja, dat hoort er nu gewoon bij?
1: Ja, nee, dat eet ik zelf ook regelmatig een keer.
0: Oké, en met wat combineer je dat dan?
1: Met frietjes.
0: Oh, heerlijk. Maar dan komt het altijd goed, hè?
1: Ja.
0: Ja. Is het zo een gerecht dat je eet als je jarig bent, bij speciale gelegenheden, of kan het evenzeer op een random maandag erin zo?
1: Dat kan op een random maandag ook gegeten worden.
0: Oké, okay, ja, zo doen ze dat in Lokeren. Fantastisch. Wat wordt het vanavond? Want ja, het is 5:30 bijna. Kun je er al eens over nadenken?
1: Puree patatten met een hamburger.
0: Goeie keuzes maak jij wel. Ja, puree en hamburger. Het kan weer niet beter. Renzo, aangezien jij van Lokeren bent, dan is bijna feest daar. Want de Lokerse feesten die beginnen volgende week.
1: Ja, dat klopt.
0: Naar welke artiest kijk je uit?
1: Naar Communiteit en Roxy Dekker.
0: Ah, dat zijn de juiste keuzes. Zullen we ze anders zo meteen nog eens draaien ter voorbereiding?
1: Ja, dat vind ik helemaal goed.
0: Oké, dat is goed. Ik ga dat regelen voor jou. Veel plezier. Dan Gilles uit Geraardsbergen. Ik kan het al ruiken wat jij gaat zeggen. Hallo.
2: Hallo.
0: Wat moet die persoon die naar hier komt zeker gegeten hebben?
2: Matte taarten van Geraardsbergen.
0: Het zal wel zijn. En dat zijn niet zo van die matte taartjes die je dan ergens in een random supermarkt gaat halen. Hè? Dat moet wel van een warme bakker, toch?
2: Ja, ja, goed smeuïg van binnen. Hè?
0: Ja, wat is daar zo lekker aan, voor mensen die het niet kennen?
2: Dat is mals van binnen, zo smeuïg. En van buiten is dat bladerdeegachtig, krokant. Ja, dat is iets typisch voor Geraardsbergen.
0: Ja, en dat smeuïge aan de binnenkant, dat verwacht je niet. Ineens is dat daar. En dan denk je, daarvoor doe je het.
2: Inderdaad.
0: Dat is helemaal waar. Wat ga jij vanavond eten, Gilles?
2: Happetjes. We gaan naar een verjaardagfeestje.
0: Ah, is dat dan gewoon de hele avond happetjes?
2: Ja, ik veronderstel van wel.
0: Waarom doen niet meer mensen dat? Dat is altijd apero en dan ineens moet er nog van alles volgen. Maar als je gewoon uren aan een stuk aperitief, dat is toch het beste dat er is?
2: Voilà, dat vind ik ook.
0: Oké. Okay. Geniet ervan. Santé op de zomer en de groeten daar aan iedereen.
2: Super, salutje.
0: Pommelien Thijs komt eraan.

0: Amelien Thijs, en wat een idee. Nog heel veel mensen die van alles aan het doorsturen zijn. Heel grappig, Klaaskoeken van de Sint. Ik wist zelfs niet dat dat van hier is, maar bon. En Vincent stuurt nog, en dat mogen we zeker niet vergeten, Kriekjes met frikadellenkoek. Frikadellenkoek, dat is typisch Antwerps volgens mij. Ik had dat vroeger ook altijd eens mijn boterham met mosterd. Ja. 6:30. Waar gaat het nog traag, Mirjam?
1: Nog op de E313 naar Antwerpen. Bijna een half uur van voor Herentals-West tot Massenhoofd. Maar dat ongeval staat het gelukkig aan de kant. Antwerpse ring richting Nederland. Dat is 10 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. En voor Brussel op de buitenring ook 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En verder vooral kleine vertragingen.

0: Antwerpen met de Look at My Life Tour. De singer-songwriter van het moment
1: stelt haar nieuwe album live aan je voor.
0: Op donderdag 15 en vrijdag 16 april.
1: Tickets via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
3: en de Kidnetrappers van Hallo Croquet.
2: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...

0: summer.
1: Terug naar de zomer van 2013. Toen we in de zomer selfies begonnen te nemen. Ja, ja, ineens was dat een ding. Dat woord zelf was ook totaal nieuw. En het leuke was dat je ongegeneerd van jezelf foto's kon delen. Niemand had daar echt commentaar op, want we waren dat allemaal aan het ontdekken. Al deden we die vooral toen nog op Facebook, want Instagram was toen totaal nog niet booming. Mensen gebruikten dat wel, maar dat was nog helemaal niet het eerste waar we onze foto's op posten. Al deden we wel van alles met onze gsm, want in die tijd, misschien herinner je dat nog, gsm-hoesjes waren een ding, dus dat was niet in neutrale kleuren en allemaal zo strak mogelijk. Nee, nee. Allemaal in diertjes vormen, met oortjes aan, met van die uitgestoken buikjes van beestjes. Ja, ja. Hip en trendy toen, in 2013. Nog een van de woorden trouwens, na selfie in de zomer van 2013, was binge-watchen liever. Heel de zomer lang liefst. Gewoon binge-watchen, heel veel series kijken. En dat deden we met The Walking Dead. Pretty Little Liars was toen ook iets. En toen kwam eindelijk het laatste seizoen van Breaking Bad uit. Van de 100 seizoenen. Ik heb het nog altijd niet gekeken, al wil ik dat wel heel graag. Maar zo ergens denk ik, wat is dat, 20 seizoenen of zo? Bijna geen beginnen aan. Alleszins, als je na al dat binge-watchen ging slapen, dan was dat met een deuntje waar je de volgende ochtend gewoon mee opstond. Zo hardnekkig was deze.

Not Lucky van Daft Punk. Toen ook echt een iconische comeback. Ik weet dat nog. Dat was zo sinds 2005 of zo. 8 jaar lang dat je er niks van hoorde. Of toch geen album meer uitgebracht sinds toen. Wel echt een stilte. En dan ineens overal ter wereld verschenen er billboards met foto's van hen, van de helmen. En iedereen wist, er gaat iets aankomen, maar wat wordt het? Heel mysterieus. En dan ineens die ultimate release van Get Lucky. Als je die zo meteen nog eens helemaal wil horen op M&M, hier, dan stuur je nu Get Lucky in de app. Zoals altijd in de terug naar de zomer van. Maar in die zomer was er nog een grote oorworm.

zo makkelijk. La La La van Naughty Boy en Sam Smith stond in 20 landen op 1. Dat is echt zot. En het was ook de snelst verkopende single toen. Ja, die zomer werd daar helemaal door gedomineerd. Dus dit is ook een mogelijkheid. La La La. Dat moet je gewoon sturen in de app. Het gaat nog nooit zo makkelijk geweest zijn. Dus één van de twee krijgt zo meteen de kans aan jou om te beslissen. Get Lucky of La La La. Wat wil je zo meteen horen in jouw donderdagavond?

Nog nooit was het zo makkelijk wat je mij moest doorsturen. Daar heb je handig gebruik van gemaakt. La la la. U vraagt, wij draaien. Naughty Boy, Sam Smith. Waar was jij in 2013 in de zomer? Misschien kan je daar even van wegdromen als het een goede zomer was. Tijdens deze hit van toen.

om op de emotie te werken, hè, maar je zou haar zomer echt beter maken, die van Judith, door te stemmen op haar. I'd love to be in love. Het kan VRT Zomerhit 2026 worden, maar dan moet jij dus op haar stemmen op VRT Max.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Zeg dat, Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zalige verjaardagspies.
3: Oh, merci. En wel, dan kunnen we eraan beginnen. Ik haal de sweet chili.
2: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
3: Hé, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspies? Van op de barbecue?
3: Oh. Ja! Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is ze.
5: De Vos Lemmes.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solde. Ga eerst naar Grando.
7: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupe meloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd.

0: van Jannik Aert.
1: Speurders krijgen 20 nieuwe tips voor een verdwijning in Namen. Een Waalse jongetje en zijn vader zijn intussen al bijna een maand vermist. Ze werden op zaterdag 27 juni voor het laatst gezien in Onet in de provincie Namen. Een dag later werd hun auto teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub, maar sindsdien ontbreekt er elk spoor. Gisteren was er een nieuwe oproep naar getuigen op tips, want het onderzoek zit muurvast. Het is al de derde keer dat speurders zo'n oproep doen, zegt de zelfvermiste personen.
2: Sinds de eerste oproep tot getuigen.
1: Een dag later werd hun auto teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub, maar sindsdien ontbreekt er elk spoor. Gisteren was er een nieuwe oproep naar getuigen op tips, want het onderzoek zit muurvast. Het is al de derde keer dat speurders zo'n oproep doen, zegt de zelfvermiste personen.
2: Sinds de eerste oproep tot getuigen zijn er iets meer dan 50 tips binnengekomen.

0: want dat heeft één, nooit zin. En dat is valse hoop geven aan de familie.
1: De Brusselse brandweer blijft voorlopig staken. De vakbonden hebben dinsdag het werk neergelegd uit protest tegen te weinig mensen en middelen. Vanmiddag heeft de Brusselse regering een spoedvergadering gehouden en nieuwe voorstellen gedaan voor extra geld en personeel. De vakbonden zeggen dat ze vandaag nog aan tafel willen gaan zitten met de Brusselse regering. In 2024 zijn in ons land bijna 78.700 nieuwe kankerdiagnoses vastgesteld. Dat is iets meer dan het jaar ervoor. Er zijn meer ouderen en bij die groep is het risico op kanker ook hoger. De soorten kanker die het vaakst voorkomen blijven dezelfde als de vorige jaren. Dat zegt de Stichting Kankerregister.
2: De meest voorkomende kanker is borstkanker bij vrouwen en prostaatkanker bij mannen. En dan bij beide geslachten zien we als tweede meest frequente kanker longkanker en dan gevolgd door dikke darmkanker. Als u nog een ander voorbeeld wilt, bijvoorbeeld van een kankertype dat we sterk zien toenemen, dat zijn de huidkankers. En dat is natuurlijk bij uitstek een type kanker waar primaire preventie zeker en vast mogelijk is door u voldoende te beschermen tegen de zon en het gebruik van zonnebanken te vermijden.
1: Ruwe olie wordt steeds duurder. Een vat kost nu zo'n $100. Dat is het hoogste peil sinds mei. Het komt allemaal door de aanhoudende aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran in het Midden-Oosten. En door die stijgende olieprijzen wordt benzine tanken morgen ook duurder. Voor een liter benzine 95 komt er 2 cent bij. Je betaalt dan maximaal €1,95. Diesel is vandaag al 10 cent duurder geworden, net als stookolie. In de Ronde van Frankrijk heeft Richard Carapaz de 18e rit gewonnen. De Ecuadoriaan reed op de slotklim weg van zijn medevluchters. De favorieten met daarbij Remco Evenepoel en Tadej Pogacar finishten samen. Sportzaal-collega Christophe van der Goor volgde het voor ons.
3: Richard Carapaz heeft nog een belangrijke ritoverwinning aan zijn al indrukwekkend palmarès toegevoegd. De Olympische kampioen van Tokio 2020 toonde zich in deze Tour als een van de meest strijdlustige renners. En vandaag op weg naar het skigebied van Auxerre-Merlet in de Alpen lukte het dan eindelijk. Carapaz uit Ecuador was de beste van een vlucht met 6. Mats Pedersen deed dan weer een heel goede zaak in de strijd voor de groene puntentrui door de sprint van de dag te winnen. Hij heeft nu een 30-tal punten voorsprong op Philipsen. De klassementsmannen spaarden zich vandaag met het oog op het zeer zware slotweekend in de Alpen.
1: Ja, vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Vannacht wel iets meer wolken. Morgen begint ook nog zo bewolkt met nevel en mist. Maar daarna wordt het zonniger bij zo'n 26 graden.
4: Mirjam, is het druk?
5: Nee, we hebben nog een paar kleine files op de buitenring rond Brussel. Bijvoorbeeld 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Naar Antwerpen op de E313 ook een 10 minuutjes bij Ranst. Maar verder alleen nog kleine vertragingen.
4: Voilà, merci. M&M. Morgen begint heel die Tomorrowland Madness. Dus pak dat ik hier de voorbereiding voor een goed feestje op mij neem. Een hele goede avond. The official sound of summer.

Sia met Unstoppable. M&M. Rate the song. Ja, het is tijd voor jouw ongezouten mening. Positief of negatief, dat maakt helemaal niet uit. Je was over deze al heel positief. We gaan eens kijken of dat nog steeds zo is. Het is echt een knaller, moet ik zeggen. Het is hakken en zagen. Het is eigenlijk de perfecte voorbereiding voor Tomorrowland en dat tweede weekend dat morgen begint. Laat weten in de app van M&M wat jij van deze song denkt. Je mag een score geven op 10 en zet er even bij waarom. Dat is altijd leuk. Jouw mening in de app van M&M. Ik ben benieuwd voor Makina Time van Dimitri Vegas en Like Mike. Hier komt-ie. Rate this.

Ja, de meningen die stromen hier weer binnen. M&M. Read the song. Ja, en je bent toch weer heel positief, hè? Andries die stuurt zo bijvoorbeeld 10 op 10. Antje die zegt een 8 op 10. Maxim die stuurt 7 op 10. Niet mijn soort muziek. Dan vind ik eigenlijk een 7 op 10 nog best wel hoog. Jonathan die zegt zalige schijf, zomer, alleen maar mooie mensen, 10 op 10. Jitske die zegt 9 op 10. Echt, het is ongelooflijk. Het zijn vooral hele goede scores en dat zorgt samen voor een 8,5 op 10. Ja, doet het nog altijd mega goed, die Machina Time. Ik vind hem zelf zo heftig, maar ik denk ook als er een moment is om deze te spelen, dan is het wel de dag voordat het tweede weekend van Tomorrowland begint. Dus ik voel al welke vibe hier vandaag ingaan en ik vind het goed. We gaan er gewoon een feestje van maken. Zeker ook met deze party in de USA van Machina.

0: laatste kansen bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

Goldband met Noodgeval. The official sound of summer. Ja, zomer, dat betekent eigenlijk cowboybotten aan en country vibes. Dat is nu toch al even een trend die echt niet weg te krijgen is. Hè? En Stella Lefty met Boston, ja, die hoort daar gewoon helemaal bij. Hier komt-ie.

Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Verder zijn er enkel kleine vertragingen. M&M. Charlotte Sieben.

0: En toen wou ik vroeger vooral zo... ja, ook zo'n gekleurd stukje haar in mijn haar. Zo'n mesje in het blauw. Maar ik mocht dat niet van mijn mama. Maar dat is niet erg. Ik ben nu een volwassen vrouw en ik kan doen wat ik wil. Ja, zoals altijd ben ik weer razend benieuwd wat jij gaat doen vanavond. Want ik heb altijd het gevoel dat ik hier zo'n beetje de preboes aan het houden ben voor een leuke afterwork of een klein feestje. Het is zomer, we kunnen al eens wat langer opblijven. Dat gaat dan allemaal gemakkelijker. In de winter ben ik echt... Ja, ik kom niet buiten eigenlijk. Ik zit gewoon binnen met een deken rond mij. En nu, ja, je doet al eens dingen. En ik ben altijd benieuwd, want iedereen geeft mij hier altijd inspiratie. Dus stuur alsjeblieft in de app van M&M. Hoe ziet jouw avond eruit? Misschien ga je gewoon vroeg onder de dons, want heb je hard gewerkt? Of misschien ga je nog naar de gym? Of ga je wel nog naar een feestje? Kan allemaal. Laat weten waar het is, dan kom ik misschien ook. Ik heb er zin in. Laat het weten in de app van M&M. Ik ben benieuwd.
1: In Nederland,
2: doeg.
1: Italië,
2: ciao.
1: Frankrijk,
2: salut.
1: Of gewoon hier in België.

0: Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: M&M

Ja, altijd leuk, die berichtjes in de app van M&M. M&M. Ja, Lieven die zegt nog even de tafel dekken voor morgenochtend, want weer vroeg werkendag. Dat doet mij zo hard denken aan mijn mama, die deed dat vroeger ook altijd. Zo 's avonds de tafel al dekken. Jessie die stuurt vanavond trainen met de hond op de club. Dan ben ik benieuwd, ga jij nu ja, je hond trainen of is het zo met kunstjes te doen en zo? Laat maar weten in de app, ben benieuwd. Make life.

Met Mercy. En er kwam een heel grappig berichtje binnen in de app van M&M. Ja, soms wordt er zo ineens iets gestuurd waar ik dan luidop heel erg mee moet lachen. En dat was met het volgende, want ik vroeg dus wat jij aan het doen bent vandaag. En Anneke, die stuurt superdroog, zonder enig verdere uitleg, verfprut op kuisen. Verfprut. Ja, dat, ik vind dat grappig. Ben ik dan een klein kind? Ik weet het niet. Het ding is ook, ik weet niet wat je bedoelt, Anneke. Wat is verfprut? Ik vraag het me echt af. Laat het me weten in de app van M&M, want ik ben benieuwd. This is the official sound of summer. M&M.

0: zin in een nieuwe keuken?
1: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
2: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Hele goede avond, het is 7 uur.
6: 14 nieuws.
5: Krijg je van Jannik Aerts.
7: De brandweer in Brussel blijft staken. Ja, de vakbonden hebben dinsdag het werk neergelegd uit protest tegen te weinig mensen en middelen. Vanmiddag heeft de Brusselse regering een spoedvergadering gehouden en nieuwe voorstellen gedaan voor extra geld en personeel. De vakbonden zeggen dat ze vandaag nog aan tafel willen zitten met de Brusselse regering, maar tot dan blijven ze wel staken. In 2024 zijn in ons land bijna 78.700 nieuwe kankerdiagnoses vastgesteld. Dat is iets meer dan het jaar daarvoor. Er zijn meer oudere mensen en bij die groep is het risico op kanker ook hoger. De kankers die het vaakst voorkomen zijn nog altijd borstkanker, prostaatkanker, longkanker en dikke darmkanker. Dat het aantal diagnoses stijgt, heeft dus vooral te maken met de evolutie van de bevolking, zegt Stichting Tegen Kanker.
8: De voornaamste reden van die toename die we zien, is eigenlijk de toename van de Belgische bevolking. We zijn met steeds meer inwoners in België, wat maakt dat er steeds meer mensen kanker krijgen. En daarnaast heb je ook nog eens de vergrijzing van de bevolking die speelt. Er zijn steeds meer oudere mensen in onze maatschappij. En kanker is een ziekte die zich voornamelijk voordoet op oudere leeftijd. En dat maakt dat het aandeel ouderen in de maatschappij.
9: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: M&M Live.
2: En één huis werd al verwoest. In de Ronde van Frankrijk heeft Richard Carapaz de 18e rit gewonnen daarstraks. De Ecuadoriaan reed op de slotklim weg van zijn medevluchters. De favorieten, met daarbij Remco Evenepoel en Tadej Pogacar, die finishten samen met meer dan 4,5 minuut van de winnaar. En Remco vond het toch wel pittig vandaag.
3: Mooie dag, maar toch nog stevig. Weer een heel pittige start. Best lang voordat de vlucht weer wegreed. En dan ook nog een behoorlijke snelle dag met de wind mee. En een paar ploegen die was 8e en 9e plek wilden verdedigen met Pidcock en Jagat. Dus nog een pittige dag uiteindelijk.
2: En in het voetbal begint Anderlecht aan zijn Europese voetbalseizoen. Anderlecht neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen het Zweedse Hammarby, maar daar is nog niet gescoord. Vanavond klaart het op in de meeste streken, vannacht meer wolken wel en morgen begint ook nog bewolkt met nevel of mist. Daarna wordt het zonniger bij zo'n 26 graden.
4: Uitverkocht. Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.

0: Ik probeer sinds kort iets nieuws. En daar wil ik je even over vertellen.
1: This is the official sound of summer.
2: M&M.
0: De Capri Pants. Ik weet niet of je dat kent. Of Capri Pants. Voor wie niet weet wat dat is in. Eerst en vooral. En dat is eigenlijk een driekwart broek. En ik krijg daar veel tegenkanting op. Maar ik ga nu bewijzen dat veel uit de jaren 90 en 2000 fantastisch zijn. Deze song bijvoorbeeld van Anastasia. I'm out of love.

0: DAB+ en op VRT Max.
1: M&M. Hallo, ik ben Robin van de Radio en ik ben al volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe radioseizoen. Zelfs hier, op het strand van Blankenbergen, ga ik op zoek naar leuke gasten. Hallo! Fantastisch, tot in de studio.

0: Een dessertje.
1: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
0: Oh, pavlova.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaas?
3: Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Mannekes.
5: Bompie.
4: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
5: Tot en met maandag.
4: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
5: Met ons Gamma Plus kaart.
4: 25% op alle verf.
5: 25% op alle verf.
4: Allee, yes.
5: Dat is simpel.
4: Dat zeg ik toch.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
9: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be.
10: Proximus. Think possible.
11: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en

Op de E17 van Gent naar Antwerpen is in Lokeren door een brandende vrachtwagen de weg versperd. Je moet de snelweg verlaten aan de afrit Beervelde en omrijden via de N70 en de N47 tot de oprit Lokeren. Over lange afstand rij je beter om via de ring van Gent, de E34 of over Brussel.

0: sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Het is zot, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
6: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Even bollen, iedereen moet het weten.

Toen ik opzoekwerk deed over onze volgende artiest, viel ik echt van mijn stoel. Het is Freya Sky en ze ziet er echt als een, ja, gewoon mijn leeftijd uit, vind ik. Maar ze is 16 jaar. Dat is crazy. En wat een stem. Je gaat het nu horen. And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Ja, die Tomorrowland Experience, voor velen blijft dat echt een magische droom. Maar M&M zei, hey, je hoeft dat helemaal niet te missen. Want vanaf morgen vrijdag mis je gewoon niets van die Tomorrowland Madness. Laura Govaerts is de reporter, die gaat alles bijhouden. De geweldige sets, interviews, sfeer, alles gewoon. Dat zijn die shows, die adembenemende podia. Sets van de allergrootste DJ's, Lost Frequencies, Calvin Harris, Dimitri Vegas en Like Mike. En nog heel veel meer internationale top-DJ's. Dus luister vanaf morgen 24 juli naar M&M en VRT Max en beleef de madness hier bij M&M.
1: Luister vanaf morgen
2: en beleef de Tomorrowland Madness op M&M.

0: maken?
1: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Acht uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain Korte. Er zijn voorlopig een 20-tal nieuwe tips binnengekomen bij de politie na een oproep gisteren voor een verdwijning in Namen. Het gaat over een Waals jongetje van 5 jaar oud en zijn vader. De twee zijn intussen al bijna een maand vermist. Zaterdag 27 juni werden ze voor het laatst gezien in het dorp Onet. Een dag later werd hun auto teruggevonden. Het onderzoek zit muurvast. Het is al de derde keer dat speurders een oproep doen tot getuigenissen. Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
3: Sinds de eerste oproep tot getuigenis zijn er iets meer dan 50 tips binnengekomen, waarvan er een aantal al zijn afgehandeld en andere momenteel worden onderzocht. Het onderzoek gaat onverminderd voort, zoals het al sinds de eerste dag bezig is. En ook het zoeken op het terrein, maar altijd op basis van concrete informatie. Want we gaan niet beginnen zoeken om te zoeken, want dat heeft één nooit zin. En dat is valse hoop geven aan de familie.
2: Inwoners van de Europese Unie kunnen tot 21 september meestemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft vandaag een reeks ontwerpvoorstellen daarvoor onthuld, waar je online voor kan stemmen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor biljetten met Europese vogels en rivieren, maar ook voor Europese gebouwen en personen. Dat laatste wordt waarschijnlijk voer voor discussie, denkt Hendrik Vos, politicoloog en directeur van...
4: Een van de figuren zal zijn. Marie Curie zal er ook op staan, Cervantes, Maria Callas, Leonardo da Vinci. Maar

0: Bert Sterk, jij volgt die wedstrijd daar voor ons. Hoe doet Anderlecht het?
1: Redelijk goed. Anderlecht staat alleszins op voorsprong halfweg na een vroeger vrije trapgoal van Sikan. Heel mooi 0-1 via de lat. Daarvoor had Lansana ook al tegen de paal getrapt. Maar in de momenten daarna kreeg Anderlecht het wel moeilijk. Met onder meer een prima kopbal van Eriksson die Kozemans nog net uit zijn doel kon halen. Lint ook met een kans op Kozemans en Abraham trapte naast. Terwijl later in de eerste helft er ook weer kansen kwamen voor Anderlecht. Onyaseke en Mamar vergaten te scoren en de stand op 0-2 te brengen. Redelijk evenwichtige wedstrijd. Maar dus wel de voorsprong voor Anderlecht bij het begin van de tweede helft 0-1.
0: Dankjewel Bert. Eerst helder, in de loop van de nacht meer wolken. Morgen begint dan nog grijs met nevel of mist ook. Daarna zonniger bij zo'n 26 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Nog één uurtje ga ik hier al wat opwarmen voor Tomorrowland morgen. Dan bleef je de Madness hier. En nu de Bausa met Magnetic. The official sound of summer.

Elisabeth die stuurt dat ze zich is aan het klaarmaken om iets te gaan drinken met de vriendinnen. En dat ze ondertussen naar Eminem aan het luisteren is. Super veel plezier, Elisabeth. En hier heb ik voor jou nog Gracie Abrams. Echt een liedje voor een vriendinnenavond, vind ik. That's so true. Hier komt ze.

0: Ja, vanaf morgen is het zover, die Tomorrowland Experience. Dat is voor velen een magische droom, maar dankzij M&M hoef jij gewoon niks te missen. Want vanaf morgen mis jij gewoon niks van de Tomorrowland Madness hier op M&M. Laura Govaerts, die malle dame hier, die, ja, dat is je reporter, die gaat de beste DJ-sets bijwonen, interviews, sfeer. Ja, je gaat het gewoon allemaal hier 3 dagen lang beleven. De spectaculaire shows, de adembenemende podia-sets van de allergrootste DJ's, Los Frequencies, Calvin Harris, Dimitri Vegas en Like Mike en nog zoveel meer internationale top-DJ's. En dat is dus vanaf morgen, 24 juli. Luister naar M&M en VRT Max en dan kan je gewoon de madness van op de eerste rij beleven.
1: Luister vanaf morgen.
2: En beleef de Tomorrowland Madness op M&M.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Op de E17 van Gent naar Antwerpen is in Lokeren door een brandende vrachtwagen de weg versperd. Je moet de snelweg verlaten aan de afrit Beervelde en omrijden via de N70 en de N47 tot de oprit Lokeren. Over lange afstand rij je beter om via de

Ja, deze volgende song, daar heb ik echt een hele leuke herinnering aan. Want dat is een van de lievelingsliedjes van mijn zus. En toen dat hij ging trouwen, moest dat echt gespeeld worden. En je zou nu denken, ah, dat is dan een heel romantisch lied. Maar niks is minder waar. Het is Freestyler. Oh, wat een schijf.

0: Bas. Op zaterdag 5 september in Forst Nationaal in Brussel.
1: Catriel en Paco Amoroso. Live.
0: Tickets en info.
1: Via livenation.be.
0: Samen met M&M. M&M.

Ja, en zo snel gaat het alweer vooruit als je plezier hebt. Weer 3 uur lang hebben we hier samen de dag afgesloten. Je donderdagavond en of het plezant was. We zijn helemaal klaar voor morgen. Die Tomorrowland, het tweede weekend, begint dan. En je kan dus alles meevolgen hier op M&M en op VRT Max. Veel plezier ermee en tot maandag. The official sound of summer.

0: 9 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. De snelweg E17 is in Zeelen, in Oost-Vlaanderen, volledig versperd in de richting van Antwerpen. Een vrachtwagen ging van de weg, botste tegen de vangrail en vatte vuur. De benzinetank liep leeg en verspreidde zich over de weg. En ook de lading stond in lichter laaien. Er was een grote rookpluim te zien. Het verkeer richting Antwerpen kan er nog steeds niet door en moet aan een afrit voor het ongeval in Beervelde de snelweg verlaten. Via de lokale wegen moet er dan naar de volgende oprit van de E17 gereden worden in Lokeren. De bestuurder kon zijn voertuig tijdig verlaten. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder nog zal duren. Nederland onderzoekt of het een nieuwe stad kan bouwen op een plek waar nu nog water is. Dat zou helpen om de grote wooncrisis in het land op te lossen. Nu heeft Nederland een tekort van meer dan 380.000 woningen. Er wordt al een nieuwe wijk bij Amsterdam gebouwd op 6 nieuwe kunstmatige eilanden, goed voor 20.000 woningen. En daarnaast laat de Nederlandse regering dus onderzoeken of er ook een gloednieuwe stad kan komen midden in het Markermeer, wat verderop. Als dat lukt, kunnen daar 60.000 woningen komen. Maar op die plannen komt ook veel kritiek, onder meer van dijkgraaf Hetty Klavers, verantwoordelijk voor het waterbeheer in de regio.
1: Ik kijk daar toch wel heel kritisch naar. Bouwen in het Markermeer, een polder aanleggen in het Markermeer, is toch wel heel ingrijpend. En neemt dus ook bijvoorbeeld een flinke hap uit dat water wat we zo hard nodig hebben in periodes van droogte.
0: Naar het voetbal dan. Want Anderlecht heeft in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League zo net 1-1 gelijk gespeeld bij het Zweedse Hammarby. Het verslag is van Bert Sterks.
2: Bijna kon Anderlecht met een voorsprong weer naar Brussel reizen, maar een late tegengoal van Ajay na de uitsluiting van Saliba met 2 keer geel besliste daar nog anders over. Tot dan namen beide ploegen delen van de wedstrijd voor hun rekening, met in de beginfase Lansana die de paal trof voor Anderlecht en Sikan die heerlijk een vrije trap binnenborstelde, 0-1. Maar Anderlecht met enkele tieners aan de aftrap had het geregeld moeilijk. Colin Kozemans moest de Brusselaars meermaals overeind houden, onder meer 1 keer prachtig op een kopbal van Eriksson. De tegenprikken van Anderlecht werden vaak te slordig uitgespeeld. Onyaseke was de gevaarlijkste man, maar hij wist dus niet te scoren. 1-1 de eindstand, een felle 0-1. Maar Anderlecht met enkele tieners aan de aftrap had het geregeld moeilijk. Colin Kozemans moest de Brusselaars meermaals overeind houden, onder meer 1 keer prachtig op een kopbal van Eriksson. De tegenprikken van Anderlecht werden vaak te slordig uitgespeeld. Onyaseke was de gevaarlijkste man, maar hij wist dus niet te scoren. 1-1 de eindstand, een felle strijd was het. Alles wijst erop dat Hammarby zich ook volgende week

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: M&M Live.
4: Zonniger bij zo'n 26 graden. Zaterdag ook nog zon en warm. Zondag grijs en kans op regen. Meer op veertiennieuws.be.
5: Elk jaar in no time uitverkocht.
6: Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.

0: Het is 10:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Marokko is een meisje van 13 jaar uit Mechelen overleden nadat ze met een quadvoertuig van een klif is gestort. Het ongeval gebeurde nabij de badplaats Nador in het noorden van Marokko aan de Middellandse Zee. Het Mechelse meisje zat als passagier op de quad. De bestuurder, eveneens een tiener uit België, liep zware verwondingen op. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. De E17-snelweg in de buurt van Lokeren in Oost-Vlaanderen is nog steeds versperd vanavond richting Antwerpen. Een vrachtwagen geladen met watermeloenen ging van de baan en raakte de middenberm eerder vanavond. Het voertuig vatte vuur, er was een grote rookpluim te zien. De brandstoftank scheurde open en de inhoud verspreidde zich over het wegdek. De bestuurder kon zijn voertuig gelukkig tijdig verlaten. Het verkeer richting Antwerpen moet de snelweg in Beervelde verlaten en dan via de lokale wegen naar de volgende oprit in Lokeren. In Oekraïne heeft de ontslagen minister van Defensie, Fedorov, al verschillende posten binnen de regering aangeboden gekregen door president Zelensky. Ik ben dankbaar voor de aanbiedingen, zei Fedorov vanavond, maar ik keer alleen terug naar de regering als minister van Defensie. De populaire Fedorov werd een week geleden ontslagen door Zelensky. Excuseer. Sindsdien was er in veel Oekraïnse steden straatprotest tegen Zelensky en de opperbevelhebber van het leger. En om de terugkeer van Fedorov te eisen. Uiteindelijk zwichtte Zelensky voor het protest door de legerchef te vervangen. Hij wil Fedorov nu terug in de regering, maar dan op een andere post als defensieminister. Maar dat wil dus Fedorov niet. Nog in Oekraïne is het leger er voor het eerst in geslaagd om met een F-16-straaljager een Russisch gevechtsvliegtuig neer te schieten. Dat bevestigt het Amerikaanse leger. Het gevecht vond plaats dicht bij de frontlijn in het oosten van Oekraïne, waar het Russische toestel uiteindelijk ook is neergestort. Lucas Lucluze, dit is toch wel een belangrijke overwinning voor Oekraïne.
1: Ja, klopt. Meestal vliegt Oekraïne met zijn F-16's een stuk verder weg van de frontlijn om aanvliegende Russische raketten of drones te onderscheppen bijvoorbeeld. Maar nu is de piloot dus in een dogfight beland, zoals dat heet, en kon het dat Russische vliegtuig dus neutraliseren. Het toont aan dat Oekraïne erin geslaagd is om de kneepjes van het vak te leren. Het is niet simpel om een F-16 te besturen en te laten samenwerken met andere systemen. En bovendien is ook het Russische vliegtuig dat is neergehaald een hoogtechnologisch toestel. Dat maakt het niet alleen een F-16's beloofd aan Oekraïne.
0: Dankjewel, Lucas. In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht middenvelder Marco Cana baalde achteraf van dat late doelpunt, maar vond de uitslag wel correct.
2: Het is pijnlijk om 89 minuten

0: tegen het Oekraïense Cherkasy. Tom Boudewijl, hoe staat het in die wedstrijd daar bij jou?
1: Het is nog altijd 0-0. Wel wat kansen nu eindelijk, want de wedstrijd kwam maar moeizaam op gang. En in de eerste helft lag het tempo zeer laag. Veel balbezit voor de thuisploeg Cherkasy uit Oekraïne, dat wel speelt in Polen. Maar weinig kansen dus. En nu net nog een volley van Vergara, de nieuwe spits van AA Gent. Burgess dreigt wel even met een kopbal. En ook Correa raakte de bovenkant van de lat. Maar ja, het is nog vroeg op het seizoen. Vandaar nog 0-0.
0: Dankjewel voor de update, Tom. Eerst nog opklaringen vanavond en vannacht. Later meer wolken en kans op nevel of mist. Morgen start grijs en nevelig. Later breekt de zon door en dan krijgen we een fraaie zomerdag met temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Zowel in Frankrijk als in Spanje blijven honderden brandweerlui strijden tegen grote natuurbranden. In enkele dorpjes, zo'n 60 kilometer van de Spaanse hoofdstad Madrid, zijn vandaag opnieuw meer dan 3000 mensen geëvacueerd. In Frankrijk hebben de voorbije dagen al zo'n 20.000 mensen hun huis of camping moeten verlaten. Vooral in de buurt van Bordeaux blijft het moeilijk werken. Door de extreme droogte en hoge temperaturen die er nu zijn dit jaar, is het bestrijden van de branden veel moeilijker dan bij de grote branden in de regio 4 jaar geleden, in 2022. Dat zegt deze brandweerman.
1: Très clairement, l'état de sécheresse du massif est pire qu'en 2022. Donc les conditions d'explosion des feux, on est dans conditions plus difficiles.
0: De toegang tot voedsel voor inwoners van Gaza is verbeterd sinds vorig jaar. Wel blijven nog zo'n 1,2 miljoen mensen, of 60% van de Gazanen, kampen met honger en ondervoeding. Dat staat in een nieuw rapport van de Verenigde Naties. Het aantal burgers met acute ondervoeding is volgens het rapport wel merkelijk gedaald. Zeker bij kinderen is dat het geval. Israël laat nu meer humanitaire hulp toe, maar er is nog altijd maar één grensovergang open voor hulpgoederen. Daardoor geraken veel basisbenodigdheden nog altijd niet of nauwelijks in Gaza. Zoals dierlijke producten, medische apparatuur, onderdelen voor rioleringssystemen of brandstof ook. De schade die de aardbevingen van een maand geleden in Venezuela heeft aangericht, wordt door de Wereldbank geraamd op minstens 20 miljard dollar, maar mogelijk loopt dat op tot 37 miljard dollar. De wederopbouw zal nog lang duren en Venezuela zal daarbij financiële hulp vanuit het buitenland nodig hebben. Naast de grote materiële schade eisten de bevingen ook een zware menselijke tol. 5.400 lichamen zijn intussen geborgen en er zijn nog heel veel vermisten. In het voetbal heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld op bezoek bij het Oekraïense Tcherkasy. Een wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League was dat. Het verslag is van Tom Boudeweel.
2: Geen doelpunten in deze weinig opwindende wedstrijd, met amper goed voetballen en een beperkt aantal kansen. Roef hield Tcherkasy van de voorsprong in de eerste helft en hij deed dat na de pauze ook bij een poging van Asinor. Gent moest het initiatief lang aan de thuisploeg laten, al hadden de Buffalo's ook wel hun momenten met goal op de bovenkant van de lat, Burgess en Vergara. Maar het is nog vroeg op het seizoen en het zal dus volgende week in eigen huis moeten gebeuren. Wil Gent zich plaatsen voor de volgende ronde?
0: In de Europa League voorronde speelde Anderlecht ook gelijk 1-1 bij Hammarby. Eerst nog opklaringen vanavond en vannacht. Later meer wolken en kans op nevel of mist. Tegen de ochtend is dat. Temperaturen tussen 7 graden in de Ardennen en 14 elders. Morgen start dan grijs en nevelig. Later breekt de zon door en krijgen we een fraaie zomerdag. Met temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Uitverkocht.
4: Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen. M&M.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Leize.
3: M&M Live.

0: Life, sim.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Marokko is een meisje van 13 jaar uit Mechelen overleden nadat ze met een quadvoertuig van een klif is gestort. Het ongeval gebeurde nabij de badplaats Nador in het noorden van Marokko aan de Middellandse Zee. Het Mechelse meisje zat als passagier op de quad. De bestuurder, eveneens een tiener uit België, liep zware verwondingen op. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. De E17-snelweg in de buurt van Lokeren is nog steeds versperd in de richting van Antwerpen. En dat kan nog een hele tijd duren. Het is niet zeker of de snelweg tegen de ochtendspits weer open is. In de vooravond kreeg een vrachtwagen die geladen was met watermeloenen een klapband. Het voertuig kwam tegen de middenberm terecht en vatte vuur. De brandstoftank scheurde open en de brandende brandstof verspreidde zich over de hele breedte van de weg. Het vuur is geblust, de bestuurder kon tijdig zijn voertuig verlaten. Maar voorlopig is er dus nog geen verkeer mogelijk richting Antwerpen. Je moet de snelweg in Beervelde verlaten en via de lokale wegen naar de oprit in Lokeren. Bij de Russische aanval op een gastanker in de Zwarte Zee voor de kust van Oekraïne en Roemenië is één opvarende gestorven aan zijn verwondingen. Twee anderen raakten gewond. Door de onveilige situatie en de Russische aanvallen hebben twee van de grootste rederijen in de wereld, Maersk en Hapag-Lloyd, beslist om hun activiteiten in de Zwarte Zee op te schorten voorlopig. En dan zijn er sinds kort ook incidenten in de Rode Zee in het Midden-Oosten, want na problemen met de Straat van Hormuz in de Persische Golf voeren Houthi-rebellen uit Jemen schepen aan in de straat van Bab el-Mandeb in de Rode Zee. Dus door de nieuwe incidenten gaan de energieprijzen ondertussen weer snel de hoogte in. VN-baas Antonio Guterres waarschuwt dat de situatie in het Midden-Oosten weer volledig uit de hand dreigt te lopen en er dringend onderhandeld moet worden. Wanneer verschillende partijen een gewapende interventie verkiezen boven onderhandelingen, zijn het de onschuldige burgers die de zwaarste prijs betalen, zei Guterres vanavond.
1: When parties prioritize military solutions over negotiated settlements, civilians pay the heaviest toll. We see this on full display in the Middle East, with devastating consequences in the region and across the globe. The situation is getting out of control.
0: In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd in de tweede ronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht kwam wel op voorsprong via een vrije trap, maar in het slot maakten de Zweden nog gelijk. Anderlecht moest ook 10 minuten met een man minder voort na een rode kaart voor Saliba. Anderlecht middenvelder Marco Cana baalde achteraf van dat late doelpunt, maar vond de uitslag wel correct.
2: Het is pijnlijk om 89 minuten op voorsprong te zijn en daarna die tegentreffer te krijgen. Maar het was een goede wedstrijd waar de twee ploegen eigenlijk goed hebben gespeeld. En 1-1 is een terecht resultaat.
0: In de tweede voorronde van de Conference League speelde AA Gent ook gelijk. 0-0 bij het Oekraïnse Tcherkasy. Het verslag is van Tom Boudeweel.
3: Geen doelpunten in deze weinig opwindende wedstrijd, met amper goed voetballen en een beperkt aantal kansen. Roef hield Tcherkasy van de voorsprong in de eerste helft en hij deed dat na de pauze ook bij een poging van Asinor. Gent moest het initiatief lang aan de thuisploeg laten, al hadden de Buffalo's ook wel hun momenten met Goré op de bovenkant van de lat, Burgess en Vergara. Maar het is nog vroeg op het seizoen en het zal dus volgende week in eigen huis moeten gebeuren. Wil Gent zich plaatsen voor de volgende ronde?
0: Eerst nog opklaringen vanavond en vannacht. Later meer wolken en kan 20 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De E17 snelweg in de buurt van Lokeren is nog steeds versperd in de richting van Antwerpen. En dat blijft mogelijk nog zo tot de ochtendspits. Er is mogelijk schade aan het wegdek na een ongeval. In de vooravond kreeg een vrachtwagen die geladen was met watermeloenen een klapband. Het voertuig kwam tegen de middenberm terecht en vatte vuur. De brandstoftank scheurde open en de brandende brandstof verspreidde zich over de hele breedte van de weg. Dat vuur is intussen al een tijdje geblust. De bestuurder kon zijn voertuig ook tijdig verlaten. Maar voorlopig is er dus nog altijd geen verkeer mogelijk richting Antwerpen. Je moet de snelweg in Beervelde verlaten en via de lokale wegen naar de oprit in Lokeren gaan. De Verenigde Staten leggen nieuwe handelstarieven op aan 60 economieën. Volgens het Witte Huis gaat het om landen die zich onvoldoende verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. De nieuwe tarieven zijn onder andere gericht op Argentinië, Canada, Mexico, India en het Verenigd Koninkrijk. En ook een aantal producten uit de EU, Japan, Zuid-Korea en Zwitserland worden geviseerd. Volgens de VS is de maatregel bedoeld om een marktverstorende praktijk te corrigeren. Het is niet de eerste keer dat de VS extra tarieven opleggen aan andere landen. President Trump haalt het tariefwapen regelmatig boven. Maar een aantal van die tarieven werden door het Hooggerechtshof ook weer nietig verklaard, omdat ze niet de juiste wettelijke basis hadden. In het voetbal heeft Gent 0-0 gelijk gespeeld gisteravond op bezoek bij het Oekraïense Cherkasy. Een wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League was het. Het verslag is van Tom Boudeweel.
1: Geen doelpunten in deze weinig opwindende wedstrijd, met amper goed voetballen en een beperkt aantal kansen. Roef hield Cherkasy van de voorsprong in de eerste helft en hij deed dat na de pauze ook bij een poging van Asinor. Gent moest het initiatief lang aan de thuisploeg laten, al hadden de Buffalo's ook wel hun momenten met Goré op de bovenkant van de lat, Burgess en Vergara. Maar het is nog vroeg op het seizoen en het zal dus volgende week in eigen huis moeten gebeuren. Wil Gent zich plaatsen voor de volgende ronde?
0: Anderlecht speelde in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Het weer dan nog. Vannacht is het meestal helder. Tegen de vroege ochtend kans op nevel of mist. En temperaturen tussen 7 graden in Ardennen en 14 elders in het land. De dag start grijs en nevelig, maar later breekt de zon door en krijgen we een mooie zomerdag met temperaturen tot 25 graden. Zaterdag ook zon en nog wat warmer dan 28 graden. Zondag krijgen we regen. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Het is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De E17 snelweg in de buurt van Lokeren is nog steeds versperd in de richting van Antwerpen. En dat blijft mogelijk nog zo tot de ochtendspits. Er is schade aan het wegdek daar na een ongeval. Donderdagavond kreeg een vrachtwagen die geladen was met watermeloenen een klapband. Het voertuig kwam tegen de middenberm terecht en vatte vuur. De brandstoftank scheurde open en de brandende